0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio. De zon.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio. De zon.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?

0: is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Michamara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: Enfant des villes, ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot,

0: ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calmo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: De Amerikaanse generaal Alexis Greenwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijk Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
7: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
2: Dit is hem.
3: Familie's Prachtplaats.
4: Fate met Vamos a Bailar.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Ik ga

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
6: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt,

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zestien jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kailier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: ik ben Thomas Julian en je hoort me hier bij Familie Radio.
1: Hey, ik ben Mike Alonso. Ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Nick Beernaert en ik wens je het allerbeste toe.
3: De zomer.

0: Interdit. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterreinen. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.nl.

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs 't Moment. Het is 't Moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Van

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

weersverwachting. Vandaag en morgen zonnig zomerweer. Maxima rond 30 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Thomas Julian en je hoort me hier bij Familie Radio.
1: Hey, ik ben Mike Alonso. Ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Nick Beernaert en ik wens je het allerbeste toe.
3: De zomer is beter met jou erbij. Geen zomer zonder jou. Familie Radio.
4: Let me see you dance, man.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
2: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio. De
2: muziekshow. Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familieradio.

0: Leuk dat u er weer bij bent, want we hebben weer een fantastische aflevering voor u klaarstaan. 7 topartiesten presenteren we in deze aflevering. En we beginnen met Mijn Eigen Leven, de nieuwe single van Vadim. Veel plezier bij de muziekshow.
1: Hallo, met Vadim. Ook ik ben er weer bij in de muziekshow op Familieradio.

0: De zomer ziet er heel druk uit. Ik moet zeggen, het hele jaar ziet er heel druk uit. Wij gaan er verschillende zaken nog doen. Zoals, ja, dat is dan voorbij de zomer. Dus dat wil zeggen, eigenlijk einde van het jaar gaan we nog verschillende zaken doen. Onder andere een kerstcruise. En we gaan ook nog een kerstconcert doen. Ja. Dus ja, we zijn eigenlijk heel druk bezig. En door, ja, in de zomer continu optredens. Elk weekend zijn we weg. Ja. Zijn we op pad. Ja, dus mijn zomer is wel gevuld.
1: En het zal dus een hele mooie zomer worden, zeker en vast met de nieuwe single ook die er is. Hè. Kan je iets meer vertellen over je nieuwe single, die je intussen ook al bij de muziekshow hebt gebracht?
0: Uiteraard, met de nieuwste single, daar waar ik eigenlijk heel trots op ben, in de zin van het is een volledig nieuw nummer, volledig nieuwe muziek, nieuwe teksten, alles is origineel van Peter Kereman en mezelf. En de backing zijn door Corina gezongen. Dus ja, ik ben eigenlijk sinds dat ik mijn project met Adriaan van Lanschot gedaan heb, ben ik eigenlijk zo'n beetje terug naar het vaste team gegaan. Ja. En ik moet wel zeggen, ja, Ik leef mijn eigen leven is wel een prachtige song geworden. En ja, het op mijn lijf geschreven.
1: Ja. Oké, schitterend is dat. En heb je zelf speciale reisplannen of tijd voor ontspanning tijdens de zomer? Of zit het de agenda zodanig vol dat er geen snoepreisje of zo vanaf kan?
0: Voorlopig is er nog niks gepland. Nee, het is zodanig druk qua optredens dat ik er eigenlijk heel weinig tijd voor heb. Dus ja, de eerste reis die ik ga doen, reis kun je het eigenlijk niet noemen, maar het is wel even tussenuit. Dan is het met de kerstcruise van Dirk Bouters en Vanessa Schinitor gaan we naar Parijs. En dan zitten we op onze eigen kerstcruise in december. Dus ja, echt vakantie noem ik dat niet, want het is wel een werkvakantie, maar het is toch even ertussenuit.
1: Ja. De zomer is vooral dus heel wat optredens en we wensen je daar heel veel succes mee, Fadim.
0: Dank u wel.
2: Muziekshow bij Familie Radio.

Hij was al vaak te gast bij ons in het programma en elke keer hij komt is het feest. En vandaag was dat niet anders. Dankjewel Marco de Hollander. En nu maken we tijd en ruimte voor Bart Herman.

0: Wat een topnummer. Een bijzondere dank aan het adres van Bart Herman. Familie Radio.
1: De muziekshow is er, dankzij Danny D'Amaro. Het is echt wel een schakel die ontbreekt en ontbrak en er nu is, hè, om die Vlaamse artiesten in de kijker te zetten.
2: Ja, en ik denk dat we er allemaal eigenlijk heel blij moeten over zijn. En dat mag van mijn part nog veel meer steun krijgen en meer aandacht. Want als je kijkt waar we vandaan komen, vroeger in de jaren 90, 2000 en nu, het is het enige wat er nog is. En als je natuurlijk allemaal zelf alleen moet gaan doen. Dus ik raad iedereen aan om dat programma te steunen. En zeker Danny D'Amaro, die er ook al heel lang staat, even lang als ik. En die het juk op hem genomen heeft. En doet dat zeer goed ook. Hè.
0: En dan nu een Nederlandse zangeres die al jaren in Vlaanderen woont. Ze zingt vooral liedjes met inhoud. Luister en geniet van Ida de Nijs.
3: Hallo, ik ben Ida de Nijs. En je ziet me in de muziekshow. En je hoort me natuurlijk op Familieradio.

ja, want ja, wij artiesten willen ook graag gezien worden. Hè? Ja, ja. En als er niet genoeg optredens zijn, dan is dit natuurlijk fantastisch als dat door Men TV of Oranje TV wordt uitgezonden. Hè? Ja, ja, ja. Dus ja, petje af voor de muziekshow. Ja.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14.

0: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
1: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben zo blij om hier vandaag te mogen zijn. En ik zou zeggen, ik hoop dat de luisteraars van Familie Radio ook klompen hebben. Want ik heb hier vandaag de klompendans gebracht.
1: Ja, we hebben net gezien de opname van die klompendans. En het was geweldig, hè? Het publiek die zwaaide en wuifde mee.
0: Ja, we merken dat het op de optredens de tent ontploft. Zowel in Vlaanderen als in Nederland. Ik was ook onlangs in Nederland met Koningsdag. En het is ongelooflijk wat het nummer doet.
1: Ja, ja, ja, dus het is echt wel een ambiancemaker en een sfeer.
0: Ja, zeker. En ook met de accordeon erbij. Past helemaal volgens wie ik ben en wat ik ook wil brengen. Sfeer bij elke tent en zorgen dat de mensen hun zorgen vergeten.
1: Ja, ja, ja. En het wordt ook misschien een drukke zomer voor jou?
0: Ja, mensen kunnen mijn agenda vinden op thomasjulian.be en dan zal je merken dat die heel vol staat. Voor heel de zomer, ook het najaar. Ik ben super dankbaar en super blij wat er allemaal op mijn pad komt. En ik zou zeggen, iedereen is welkom natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. En het is ook leuk, want je brengt ook muziek op een accordeon. Niet elke artiest is daartoe in staat. Van waar komt die inspiratie om met een accordeon iets te doen?
0: Ja, dat komt. Mijn grootvader heeft nog accordeon gespeeld. En toen ik 14 jaar was, had ik zijn accordeon op zolder gevonden. Ik speelde toen al piano. En ik was er eigenlijk meteen aan verkocht. En zo zie je ook, op sociale media werkt dit. Heel tof om te mogen doen. Accordeon is natuurlijk een deel van mijn leven geworden.
1: Ja, ja, ja. Dus in een muzikale familie opgegroeid, met andere woorden.
0: Ja, zeker. Mijn mama speelt ook piano. Mijn zus piano en gitaar. Dus muziek zit wel zeker in de genen.
2: Dankjewel, Thomas Julian. En daarvoor kon je ook nog kijken naar de terugblik. Mieke en Engel Bewaarder. Maar helaas, we gaan de deuren van de muziekshow sluiten. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Kan ook altijd een kijkje nemen op onze website demuziekshow.be voor alle verdere informatie. Afsluiten doen we met een hit uit 1994 van Good Shape, gebracht door de frontzanger himself, David Cantré. Hier is hij met Take My Love. Tot volgende week en zeker kijken, want dan is er de 100ste aflevering. Bye bye!

0: onze nummer 1 hit geweest. Niet in België, maar in verschillende landen eigenlijk. En die tot de dag van vandaag nog altijd zeer vaak gedraaid wordt. Dus ja, ik verwacht klappende handjes.
1: Ja, tuurlijk. En wel, Take My Love. Het nummer scoorde internationaal. Heb je zo bepaalde herinneringen aan het nummer of een land waar je zegt van dat is me nu echt wel bijgebleven voor de rest van mijn leven?
0: Ja, er is ons eigenlijk op een bepaald moment zijn we uitgenodigd geweest om bij onze manager thuis te komen en mochten we vertrekken naar Roemenië bijvoorbeeld om daar promo te doen, zo gezegd. Maar het nummer was daar eigenlijk al nummer 1. Had een nummer 1 notering via de radio's, want hè, ze kochten daar eigenlijk geen cd's, maar dat was via het aanvragen via de radio dat het nummer 1 is geworden. Dus, en we kwamen daartoe en we mochten ons begeven naar de concertzaal. Een grote concertzaal, ik denk 30.000 man dat daarin kon. En dat was eigenlijk de bedoeling om daar een concert te geven, de volgende dag. En iedereen, maar ook iedereen, kende al die nummers van Good Shape. En dat was echt de grote verrassing natuurlijk. In Roemenië, wie had dat gedacht?

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
7: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Fadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio. De

0: eens klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zo, beste mensen op het terras hier in Merk en beste luisteraars van Familie Radio Thuis. We zijn er weer met alweer de vierde aflevering van Familie Radio Zomert. En voorleer we van start gaan, wil ik toch even vermelden dat u deze uitzending kunt beluisteren op zondag tussen 13 en 18.30 uur en op woensdag tussen 15 en 20.30 uur.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
1: En we gaan meteen van start met twee jongens. En weet je wat? Ze noemen ook de jongens. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
1: Jullie waren al eens te gast hier in de Kippen in Merkem.
3: Ja, dat klopt.
1: Ik herinner me nog dat we toen enorm genoten hebben van die nummers die jullie gebracht hebben. Maar wat heel veel mensen zijn nog altijd afvragen, de jongens, van waar komt die naam de jongens?
2: Goh, dat is eigenlijk vanzelf eigenlijk een beetje gekomen. Aangezien dat wij met familie en vrienden altijd weggingen. En daar vroegen ze altijd van, ja, wanneer komen de jongens, mee? En eigenlijk is dat ook een Vlaamse naam dat heel makkelijk bekt. En dat iedereen ook zelf gebruikt. Dus we hadden zoiets van, waarom eigenlijk het moeilijker maken dan dat het is? Wij noemen gewoon vanaf nu de jongens. Ja. En dat werkt wel.
1: Dus, en het zijn de jongens gebleven natuurlijk. Ja, jullie waren winnaar van I Can See Your Voice in 2022. Ja, en daar hadden jullie het voorrecht om een nummer te zingen samen met
3: Pommelien Thijs.
1: Met Pommelien.
2: Na de voorstelling hebben we wel nog even contact met haar gehad. Maar ja, ze heeft zo'n druk agenda. Dat is ongelooflijk wat die allemaal doet. En nu ook zeker met haar nieuwe songs en met de optredens die ze heeft. Ja. Ik denk op Werchter is ze zelf ook geweest.
3: Ja, en we zijn elkaar ook nog wel een paar keer gekruist. En dat zo achter de schermen.
1: Het is natuurlijk, goed als je dat op je cv kunt schrijven.
3: Ja, absoluut. Hey,
1: je hebt een duo gezongen met Pommelien Thijs.
3: Ja. En het was ook nog eens een prachtig nummer. Ja, dat mogen we ook niet wegsteken.
1: Ja, en niet alleen een prachtig nummer, ook een prachtige dame. Hè?
2: Absoluut.
1: Voilà.
2: Absoluut.
1: Ja. 2008. Wat zegt jullie 2008? Ik denk dat het gaat over musical. Vertel.
3: Ja, eigenlijk is het zo dat wij onze muzikale carrière gestart zijn met musicals. Dus wij waren ook mekaars tegenspeler in de allereerste musical die we gespeeld hebben.
1: Hoe kwam het dat jullie musicals deden? Wat hebben jullie gevolgd van opleiding of zo? Of hoe kwamen jullie in die musical terecht?
3: Ja, vooral netwerk, denk ik. We hebben de kans gehad om ons goed te laten begeleiden, ieder individueel, door mensen uit het vak. En dan komen kansen uit. En voor je het weet, sta je dan samen op dat podium.
1: Ja.
3: Veel repeteren samen, laat repeteren samen.
2: Iets drinken na de repetitie.
3: En vallen.
1: En zo gaat dat natuurlijk. Ja. 2008 en dan gaan we naar 2014. 6 jaar later. Jullie brachten de musical The Story of My Life naar Vlaanderen.
3: Ja, dat klopt. Dat kwam eigenlijk vanuit heel dat musical gebeuren dat we dachten, als we nu gewoon eens iets met ons twee doen. Zo'n musical alleen met ons twee en ene pianist daarbij. En daar hebben we een off-Broadway-versie gevonden en die hebben zelf vertaald naar Vlaanderen gebracht en een paar seizoenen mee getoerd.
1: Ja, waar hebben jullie dat bijvoorbeeld gebracht, die musical?
3: In het Fakkeltheater hebben we daarmee gestaan.
2: Antwerpen,
3: Heel wat culturele centra hebben daarmee gedraaid. Dus dat was een mooie avontuur.
2: Absoluut.
1: Ja. Oké, en we naderen altijd 2026, want dan gaan we terug naar februari 2020. Op vandaag zijn er heel wat artiesten die een ode brengen aan Wiltura.
2: Ja.
1: Die artiest zingt Wiltura, die artiest zingt Wiltura. Maar jullie waren een van de eersten, hè?
2: Ja,
1: een tribute to Wiltura. Ja, vertel eens, waarom Wiltura en wat hield dat in?
3: Wel, dat kwam eigenlijk een beetje door het feit. Het was op dat moment zoveel jaar geleden dat de allereerste Tura Lura CD uitkwam. Van alle artiesten die de nummers van Wiltura zongen. En wij wonen in Haagt. Hè. Dat was vroeger een heel bekende dansing, de Breugel, Breugels Gasthof. En Wiltura, die kwam daar, die woonde ook in Kampenhout, dus die kwam daar ook heel vaak optreden. En dan had gemeente het idee van, als we nu eens een heel Wiltura weekend opzetten, en dan hebben wij inderdaad een tributeconcert gedaan, maar dat was ook een hele fototentoonstelling. Dus alle inwoners die mochten foto's binnenbrengen van vroeger. En Wil is daar ook naartoe gekomen, dus die is ook zelf naar die fototentoonstelling komen kijken. Ons concert heeft hij niet meegepikt, want we hadden toen net redelijk druk. Maar er zat iemand in de zaal, dat is een heel leuke anekdote. Ik wist ook niet dat het bestond. Daar zat een turaloog in de zaal.
2: Kende dat, een turaloog?
3: En dat is iemand
1: ik ken geen gynaecoloog, maar een theoloog, dat ken ik niet.
3: Ah, wel. En die, dat was iemand die alles van Wiltura verzamelde, die dat er ook heel nauw mee in contact stond. Dus die heeft die avond een paar filmpjes gemaakt en die heeft hij meteen doorgestuurd. Met als gevolg dat wij 2 dagen later een telefoontje krijgen. En wij nemen op. En ja, dat was gewoon Wiltura.
2: Ja.
3: Om ons te feliciteren en te vragen om samen eens iets te gaan drinken.
2: Een heel avontuur.
3: Ja, dat hebben we dus gedaan. Dus dan zijn wij samen in de oude Hilton, denk ik dat dat noemt, dat hotel in Brussel. Zijn we daar samen in de lobby. En hij was heel gecharmeerd door het feit dat jongere artiesten toch zijn muziek willen brengen.
2: Enkel
3: dat was een hele fijne babbel.
2: Eén klein probleem. We stonden aan het verkeerde hotel.
3: Dus maar we zijn er nog geraakt.
2: Maar we zijn er wel geraakt. Ja.
1: En in plaats van Wiltura was het Willy Sommers. Ja. Ja. 2020 is een speciaal jaar geweest voor jullie, want jullie hadden in februari die hommage aan Wiltura, die tribute to Wiltura. Maar jullie hebben dan ook een eerste single opgenomen, hè?
2: Ja, als we zo terugdenken. We gaan wel even
1: mee. Mei 2020.
3: Ja, dat klopt.
1: Help ik, de debuutsingle.
3: Ja, Storm, hè.
1: Storm. Ja. Pracht van de nummer trouwens, hè.
2: Dankjewel.
1: Vertel eens meer, hoe zijn jullie tot dat nummer gekomen? Hebben jullie dat ergens gepikt? Of
2: Laat het uit.
3: Nu, het is zo, in ons kleine dorpje, daar zitten best wel wat grote muzikale namen.
1: Ja. Vertel.
3: Waaronder ondanks ook Yannick Fondry. Mm-hmm. Toch wel degene die een beetje in het vak zit, een heel gekende producer. En Via is dat nummer zo bij ons gekomen. En dan hebben we de vraag gekregen, het was een Engelstalig nummer trouwens, van of dat iets voor ons was. En dan dachten we, och, dat hebben we in ons leven nog niet gedaan, een single opgenomen. Dus laat ons dat eens doen. En voilà, kijk, de eerste single was geboren.
1: Je zegt een Engelstalig nummer, wat brengen jullie tijdens optredens trouwens? Enkel Nederlandstalige nummers? Of?
2: Goh, ik denk dat de mensen ons vaak... Ja, Wij verrassen de mensen vooral door de fun dat we eigenlijk op podium uitstralen en ook de ambiance muziek dat we kunnen brengen. Als je ons opzoekt op YouTube, dan zijn het meestal onze eigen nummers, wat op zich ook nog wel leuk is om naar te luisteren, maar dat is een heel ander genre dan dat we eigenlijk brengen op podium. En daar schrikken mensen soms wel van, maar in de positieve zin.
1: En wat is het dan dat jullie brengen?
2: Goh, wij zijn echt wel ambiance-makers, dus
3: heel wat Engelstalige covers die we brengen. Maar vooral opbouw naar leuk feestje samen. En daar gooien we onze eigen singles wel tussen.
1: Ja,
3: natuurlijk. Ja. En dan leren mensen zo kennen. Maar wij zijn soms een beetje meer een coverband dan gewoon
1: alleen
3: een
1: klassieke duo. Jullie zijn een duo. Wie is er de baas van de twee?
2: Dat ben ik. Ja.
3: Maar ik heb thuis ook nog iets te zeggen.
1: Vorig jaar, we kennen jullie van vorig jaar, die zomersingle die goed gedraaid heeft, die zwoele, hete zomer vorig jaar. Maar jullie hebben nog een laatste single opgenomen ook, hè?
2: Talisman was onze laatste.
1: Wie kiest er de nummers? Oké, jij bent de baas, maar wie kiest er de nummers? En hoe kiest je eigenlijk de nummers?
2: Ik denk, wij kiezen sowieso allebei voor een nummer. En bij ons is het vooral een gevoel dat goed moet zitten en dat we ook willen meegeven aan de mensen thuis.
3: En dat loopt wel heel vaak via een unanieme beslissing. Dus we horen een nummer, de producer die mij iets afkomt van, is dat niks voor jullie? En ofwel is het... Nee, dat is niet voor ons.
1: Wat dat de mensen zich afvragen, ook de luisteraars thuis ook. Wat doen jullie in het dagelijks leven?
2: In het dagelijks leven? Ja.
1: Als je niet op een podium staat...
2: Als we niet op een podium... Slapen. Slapen, veel slapen.
1: Ja.
2: We hebben daarnaast nog altijd wel een job die we uitoefenen. Ik ben zelf leraar van het eerste leerjaar. Mm-hmm. Dus ik leer ze lezen en schrijven en rekenen.
1: Ja.
2: David heeft eigenlijk de hele andere kant van het leven. Want
3: ja, ik, als de cirkel in het leven rond is, dan kom ik ter sprake.
1: Aha, begraafdheidsondernemer toch?
3: Ik werk in de uitvaartsector, maar als moderator. Hè, dus ik zit heel veel met familie samen, schrijf teksten, breng de teksten tijdens de uitvaart zelf.
1: Een hele interessante job.
3: Een hele dankbare job.
1: Ja, vooral. Daar kan ik op inkomen. Zijn er mensen uit de showwereld waar jullie naar opkijken?
2: Goh, wij hebben heel veel leuke en fijne collega's. En er is ontzettend veel talent in Vlaanderen.
3: Waar wij altijd wel heel erg naar opkeek. Hè. Ze zijn jammer genoeg gestopt ondertussen. Dat waren Nick en Simon.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Ja, ze hebben heel prachtige, prachtige, mooie teksten.
1: Brengen jullie ook nummers van Nick en Simon op het...
2: Ja, doen we wel. Mm-hmm. Ja.
1: En dan, ja, wanneer komt die nieuwe single eraan van jullie?
2: De nieuwe single van ons komt, en dat is eigenlijk een primeur, die komt eind september sowieso uit. Maar we hebben ontzettend veel zin om hem aan jullie te leren luisteren. Allee, aan te brengen.
1: Laten hem beluisteren, voilà.
2: Ja. Omdat er zijn van alle zaken aan gekoppeld en we hebben hele leuke projecten nog in zicht.
1: Vertel, dus wat mogen we weten? Allee, vertel alles wat we mogen weten.
2: Ja. Sowieso de nieuwe single die eraan komt. Daarnaast gaan we nog op cruise. Samen met,
3: we gaan opnieuw op kerstcruise hè, met Dirk Bouters en Vanessa Schinitor. Trekken we naar Parijs.
2: Paris.
3: Ja, we hebben de kerstshow in de Kaasborin in Mol, waar we ook een aantal dagen staan, samen met Herbert onder andere, denk ik.
1: Heel veel mooie projecten dus.
2: Ja.
3: En onze eigen kerstconcerten ook nog.
1: Waar willen jullie staan binnen 5 jaar?
2: Binnen 5 jaar? Ik hoop nog naast elkaar. Nee, ik denk sowieso... we zijn sowieso al dankbaar bij alle kansen die dat we steeds krijgen. En ik denk, we kunnen enkel maar groeien en blijven groeien. En vooral de luisteraars, onze fans... dat we hun nog altijd, hun harten kunnen vullen met onze muziek. Mm-hmm. Dat blijft nog altijd het
3: En vooral beste. Ook door gewoon wie dat we zijn.
2: Ja.
3: Ik denk dat dat een even belangrijke is.
1: Dat is enorm belangrijk. Ja. Wij wensen jullie nog enorm veel succes in alles wat jullie doen. En
2: dank
1: ik heb nog 5 vragen van jullie.
3: Oei.
1: En nu gaan we eens luisteren als jullie eigenlijk echt goed bij elkaar passen.
3: Ah.
1: Ik stel de vraag en jullie antwoorden zonder nadenken en zonder te luisteren wat dat de andere zegt. Friet met stoofvlees of hamburger?
3: Hamburger.
2: Met stoofvlees.
1: Dat begint al enorm goed. Bier of wijn?
2: Wijn.
1: Ja, dat is al een stukje beter.
2: Maar alleen de rode.
1: Ja.
2: Witte, dat is zo.
1: Ja, akkoord.
3: Ja, dat is
1: de rode wijn.
3: Woord, het is goed.
1: Ja, oké. Okay. Een avondje uit met Corrie Konings of Jackie Lafont?
2: Jackie Lafont.
1: Ja. Dat is 2-1. Ja. De volgende, maatpak of sportief gekleed?
2: Maatpak.
1: Mm-hmm. Ja. Nog eentje.
3: We mogen nog bij je blijven.
1: Ja. Voilà. Wout van Aert of Mathieu van der Poel?
3: Ah.
1: Nu komt het.
2: Wout,
3: ja.
1: Ja.
3: Dat was een twijfel.
1: Dames en heren, we geven hen een daarvoor applaus. De jongens.
2: Dank je wel.
0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen,

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Een hele goede middag nog eens, lieve mensen. Paul vertelde het daarnet al. Vorig jaar hebben wij een single opgenomen. De zomersingle. Een zwoele, hete zomer. En wat heeft het vorige zomer gedaan? Een hele zomer geregend, denk ik.
1: Het was niet daar, hè?
0: Misschien hadden we het dit jaar nog eens opnieuw moeten proberen. Daarom een zwoele, hete zomer.
2: Familie Radio Zomert. Een zomer.

Dankjewel, dankjewel. Ja, en zoals Paul sowieso het al zei, wij hebben onze laatste single ook meegebracht. Namelijk Talisman, die ons nauw aan het hart ligt. En deze brengen we ook graag voor jullie. Bye bye.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance.

0: nieuwe revue-show Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90, vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio nog altijd van op het domein van de Kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, wij zijn toe aan onze vierde aflevering van Familie Radio Zomert. Een trouwe gast hier in de Kippen in de zomer is de man die ik hier nu naast mij zitten heb. Freddy Davis.
2: Goedemiddag.
1: Freddy, hartelijk welkom. We zijn blij dat u er ook weer bij bent. Maar jij bent in verlof waarschijnlijk opnieuw.
2: Ja, wij zitten weer al voor een weekje aan onze Belgische kustpool.
1: Ja, en waar?
2: In Wenduinen. Wij logeren ieder jaar in Wenduinen. Maar iedere dag trekken we erop uit. Dagje Blankenbergen, dagje Nieuwpoort. Ja,
1: een beetje reclame voor Middelkerk ook. Hè?
2: Daar zijn we ook geweest.
1: Voilà, oké. Zeg, het is een bijzonder jaar voor jou. Hè? Het is een jubileumjaar. Want jij staat 45 jaar op de planken. 45 jaar, Freddy. Ja. 11 oktober verjaar jij?
2: Nee, ik verjaar in september, 23 september.
1: Maar oktober, op 11 oktober is jouw verjaardag.
2: Dan is mijn verjaardagshow, inderdaad. Ja.
1: Geniet van iedere dag.
2: Ja.
1: Dat is zo'n beetje jouw levensmotto. Ja. En het is ook het zingen van jou, hè?
2: Wel ja, we proberen en we moeten proberen te genieten van iedere dag die er komt. Want Paul, ik zeg ook altijd, wacht

0: Niet te lang. Of, want als ze later eerder komt, dan ben je te laat.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus, dat is goed gezegd. Zeg dat nog eens.
0: Dus ik zeg altijd, wacht niet tot later. Want als later eerder komt, dan ben jij te laat.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat is goed. Ja, inderdaad.
0: En
1: ja.
0: Daarom ik zeg altijd, we moeten proberen in de mate van het mogelijke te genieten van ieder moment.
1: Mm-hmm. Inderdaad, geniet van iedere dag. Het is een ambiance single die je
0: hebt. Het is een ambiance single, ja.
1: Want je brengt zo'n beetje van alles uit. Hè. We kennen jou van andere nummers ook, maar waarom die ambiance single?
0: Wel, ik was in de studio bij Andy de Wit. Mm? Ik ging daar een nummertje opnemen. Eentje dat ik zelfs ook ga brengen hier trouwens. En na de opname van dat nummertje zei Andy, Freddy, ik heb hier nog een mooi, totaal nieuw nummertje liggen. Iets wat echt iets voor jou is. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar we hebben pas, hè?
1: Ja?
0: Ja, maar ik ga die doorsturen. Je luistert er maar eens naar op je gemak. Maar weet je wat, ik ga die nu al laten horen. En ja, het was dus niet van iedere dag. Een heel mooi nummertje. En ik zei wel, ja, we moeten er even over na gaan denken. Want ja, maar eerder we thuis waren, was er al beslist van, ja, we gaan het toch maar doen. Dus ja.
1: En dat hebben
0: we
1: dan ook.
0: En we hebben dat ook gedaan.
1: Ja, vorig jaar heb je ook een kerstsingle opgenomen.
0: Ja, klopt, ja. Dat was een Engelstalig nummertje,
1: ja,
0: Gone Girl.
1: Gone Girl, ja. Ja. Is het de bedoeling dat je dit jaar ook weer een kerstsingle uitbrengt?
0: Wel ja. Ja, ik heb volgende week een afspraak bij Danny D'Amaro. Dus mm-hmm. Ik werk sinds vorig jaar samen met Danny. Ik ga eens kijken wat we kunnen gaan opnemen dit jaar voor kerst. Trouwens, dat gaat al, die opname zal dan al gaan gebeuren begin september.
1: Ja.
0: Zodat we tijdig klaar zijn.
1: Je hebt ook een enorm grote fanclub, hè?
0: Wel ja, ik mag niet klagen, Paul. Mag niet klagen.
1: Ja, want je hebt ook heel veel mensen mee. Als je gaat op reis naar Salou dit jaar?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Vertel eens, wanneer, hoe, wat?
0: Wel, wij gaan, ik dacht van 24 september tot 4 oktober, als ik mij niet vergis. Dus een weekend naar Salou. Dat is de eerste keer dat we daar naartoe gaan. Al jaren en dag dat we naar Loret en Mar gingen. Maar ja, op vraag van de fans. Die wilden toch eens wat anders dan Loret.
1: Ja.
0: Hebben we dan gekozen voor Salou.
1: Ja. Ik durf het bijna niet vragen, maar ik heb 45 jaar op de planken. Maar het was zo'n beetje ups en downs, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Maar je hebt een tijd lang eigenlijk.
0: Ik heb een tijdje er stilgezet. Of stilgezet is misschien veel te zeggen, maar eigenlijk is niks
1: minder
0: meer
1: actief geweest.
0: Minder actief geweest, ja. Niks meer uitgebracht. Maar het is dit jaar dus wel degelijk 45 jaar geleden dat Freddy Davis, dat de naam Freddy Davis is ontstaan door Weilen Johnny Blanco,
1: ja.
0: Waar ik toen mijn allereerste plaatje opnam. Enfin, nee, dat was mijn tweede plaatje dat ik erop nam. Mijn allereerste was onder naam DJ Freddy.
1: Ja, maar dat was ook was ook DJ, hè?
0: Ja, ik was ook DJ, ja. Dat was in 1981. En dat was een Engelstalige plaat, There Goes My Heart Again. En aan de B-kant, dat mooie noemtje Hello Mary Lou.
1: Ja.
0: Maar ja, dan toch maar de overstap gedaan naar het Nederlandstalige repertoire bij Johnny Blanco.
1: Ja. Je bent 45 jaar bezig. Zou je een goede raad hebben voor mensen die op vandaag starten met een zangcarrière?
0: Paul, kijk, jij bent ook al jaren dag bezig met de muziek. Hè? De naam Paul Bruna is overal gekend in Vlaanderen. En ik denk dat je mijn antwoord gaat bevestigen. Ik kan enkel maar zeggen tegen de startende artiesten, hou de beide voetjes op de grond.
1: Mm-hmm.
0: Want ja, men kan heel snel
1: niet zweven.
0: Niet gaan zweven.
1: Ja.
0: Je kan vandaag een nummer 1 hit scoren, maar het kan morgen terug gedaan zijn.
1: Ja.
0: En zoals de sociale media die we hebben momenteel, enfin, momenteel, de laatste jaren, zoals bijvoorbeeld zeg maar Facebook, heel interessant. Maar ik zeg ook heel dikwijls, de sociale media maakt, maar
1: kraakt.
0: Opkraakt.
1: Ja. Is er nog iets op uw bucketlijst waarvan je zegt, dat wil ik nog doen?
0: Goh, dat is het. Ja, ik weet het niet, Paul. Ik mag niet klagen. Ik doe wat ik heel graag doe. Maar ja, ja.
1: Spuw het uit.
0: Kijk, nu, tijdens mijn verjaardagsshow ga ik iets doen. heb je ook twee danseresjes mee.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook heel, heel prachtig natuurlijk. Weer iets totaal nieuws. Ja, ik zeg altijd, we zien wel wat er morgen weer komt.
1: Mm-hmm.
0: Maar in elk geval, ik wil nog heel graag blijven doorgaan. Nog heel veel jaren blijven doorgaan. En hopelijk dus dat we gezond blijven. En ook, dat geldt ook voor mijn vriendin Linda. Dus zolang wij gezond blijven, zal die ons zien verschijnen.
1: Voilà, Freddy, wij wensen jou en jouw vriendin Linda een hele goede gezondheid toe.
0: Dank je wel.
1: Wij wensen jou heel veel succes, niet alleen met de verjaardagshow, maar voor de rest van je leven, voor de rest van je carrière. En vooraleer we jou loslaten hier op het publiek in de Kippen in Merkem, heb ik nog 5 vragen voor jou.
0: Oei.
1: Gewoon antwoorden zonder nadenken. Pizza of spaghetti?
0: Pizza.
1: Jenever of champagne?
0: Jenever.
1: Een avondje uit met Wendy van Wanten of met Goedele Likens?
0: Oh, eerlijk gezegd, ga ik liever een avondje uit met Linda dan. Want,
1: ja, maar je moet kiezen, hè.
0: Ik moet kiezen.
1: Linda is er niet, ze is niet thuis.
0: Ah, ze is niet thuis, inderdaad.
1: Voilà.
0: Wel, Wendy van Wanten, die ken ik. Die zei altijd tegen mij, Freddytje. Ja, dan zal ik maar met Wendy gaan.
1: Ja, oh, wel, voilà. Ja. Ja. Lange broek of korte broek?
0: Ja, in de zomer korte broek, hè, Paul. Alhoewel, ja, nu hier weer niet.
1: Club Brugge of Anderlecht?
0: Goh, ja.
1: Club Brugge. Het West-Vlaanderen, hè?
0: Club Brugge.
1: Dames en heren, Freddy Davis.
0: Dankjewel.

0: Dankjewel. Goed, Anita. Wel, vriend, ik vind het heel fijn dat ik hier vandaag terug mag aanwezig zijn. Echt waar. Ik kom hier ieder jaar met zoveel plezier naartoe. Al die vriendelijke mensen hier, echt waar, en merk hem heel plezant. Het volgende liedje dat er klaar staat, is er eentje dat ik begin dit jaar heb uitgebracht. Het was eigenlijk een cover van Danny D'Amaro, beste mensen. Donkere ogen.
1: Familie Radio Zomert.

Dankjewel. Jij met je donkere ogen. Ja. Zo, beste vrienden. Ik mag toch vrienden zeggen tegen jullie, hè? Mag ik vrienden zeggen? Ah, dat is goed. Want ik ga nog één nummertje doen. Natuurlijk mijn nieuwe single, beste vrienden. En onthoud het. Geniet van iedere dag. Yeah.

0: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in 't Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met Die Visuals Fotografie, 't Jacobientje en feest- en trouwbeurs 't Moment. Het is 't Moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar 25 euro. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.nl.

0: vrijdag. Het is 2 uur.
1: Bij de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta is het aantal doden opgelopen tot 72, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, nadat tienduizenden migranten al zwemmend vanuit Marokko het Noord-Afrikaanse grondgebied probeerden te bereiken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen dinsdag digitaal bijeen voor crisisoverleg. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt deelnemen aan de geplande vergadering met Europa. In Griekenland rukt een hevige bosbrand op het vasteland oncontroleerbaar verderop door felle windvlagen. Lokale media melden dat de vuurzee inmiddels al 10.000 hectare natuur heeft verwoest en nu een stad op amper 50 kilometer van de hoofdstad Athene bedreigt. Inwoners moeten er hals over kop evacueren. De andere grote bosbranden op het eiland Kreta zijn intussen wel zo goed als geblust. Hongarije moet door de extreme droogte zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. De Hongaarse premier meldt dat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag staat, waardoor er onvoldoende water is om de reactoren te koelen. De centrale is normaal gezien goed voor maar liefst 40% van het totale Hongaarse elektriciteitsverbruik en de komende dagen dreigt het waterpeil van de Donau nog te zakken. Het KMI kondigt voor morgen code oranje af voor extreme hitte in het hele land met uitzondering van Oost- en West-Vlaanderen. Het kwik stijgt morgen lokaal tot een verzengende 35 graden. De weerdiensten benadrukken om regelmatig water te drinken en tijdig de verkoeling op te zoeken. Op dinsdag en woensdag blijft code geel van kracht. In de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de beslissende slotetappe. Onze landgenoot Wout van Aert won eerder al 3 ritten in deze ronde en start vanmiddag in de blauwe leiderstrui. Van Aert gaat vandaag resoluut voor de ritwinst om zo ook de eindzege in het klassement veilig te stellen. Finish rond 4:30. Prachtig en zonnig weer tot 31 à 32 graden. Morgen met mogelijk 36 graden pak heter, waarna tegen de avond kans is op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, maar wisselvallig met regen en onweer. De dagen daarna koelt het geleidelijk aan weer wat af.
2: Familie Radio zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
3: Familie Radio Zomert van op het domein De Kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, jullie kunnen de sfeer niet meemaken die wij hier meemaken op het terrein van De Kippen, maar jullie kunnen het misschien wel horen. Dus, beste mensen hier in De Kippen, laat jullie eens horen! Voilà! We hebben vandaag ook weer een hele race artiesten die de revue passeren. Artiesten, elk in hun vak en de volgende man die ik heel graag aan jullie voorstel. Zit niet onmiddellijk te popelen van ongeduld om een liedje te brengen van jullie. Maar we zijn heel blij, dames en heren, dat we vandaag de schepen van Houtels op het moment waarnemend burgemeester mogen ontvangen. Geef hem een daverend applaus, Erik Verbeuren. Meneer Verbeuren, hartelijk welkom. We zijn blij dat we jou mogen ontvangen. Vorig jaar hebben we jou hier ook gezien op het domein van De Kippen. Wat betekent nu zo'n evenement zoals Familie Radio Zomert voor jou hier? Wat betekent het voor Merkem, voor Houtelst?
4: Wel, dat betekent natuurlijk heel veel. Wij hebben inderdaad een aantal ondernemers in onze gemeente. En wanneer dat die ondernemers iets ondernemen voor de mensen en de mensen komen erop af, dan is dat een succes voor iedereen. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor onze ondernemers. Dus in dat opzicht zijn we heel blij dat dergelijke initiatieven genomen worden en dat uiteindelijk de bevolking dat ook smaakt en terugkomt. Dat is altijd een goed teken. Dat is een teken dat het hen bevalt. Dat is een teken dat zij daar ook wellicht behoefte aan hebben. Want we worden eigenlijk heden ten dagen constant geprikkeld door zoveel slechte dingen dat wij eigenlijk behoefte hebben om een stuk ontzorgd te worden. Mm-hmm. De mensen die hier komen, die moeten eigenlijk op niks speciaals denken. Alles wordt voor hen voorzien. Ze krijgen bestellingen aan de tafel. Ze krijgen muziek. Ze kunnen luisteren naar u. En als vertrouwd persoon die eigenlijk een beetje vergroeid is met Merkem enzovoort. Dus uiteindelijk allemaal positieve signalen wanneer dit hier gebeurt, zoals in Merken.
3: Ja, positieve signalen. Het wordt natuurlijk ook uitgezonden over heel Vlaanderen, zowel in West-Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Maar stel nu, de mensen die hier zitten, die kennen waarschijnlijk wel Merkem, die kennen waarschijnlijk wel Houtels. Maar je mag dus een minuutje reclame maken waarom de mensen moeten komen naar Houtels, waarom de mensen moeten komen naar Merkem.
4: Ik ga beginnen met mensen die nu gisteren vanuit Zottegem gekomen zijn. De Giro van Zottegem. Fantastische mensen, fantastische leiders, fantastische kinderen die eigenlijk duidelijk maken dat zij vorming gekregen hebben, dat zij gemanierd zijn enzovoort, respect hebben enzovoort. Wel, die mensen hebben wij hier met open armen ontvangen. Ze zijn op doortocht naar Alveringhem en zij hebben gezegd, wij hebben dat nog nooit meegemaakt. Zo gastvrij, zo vriendelijke mensen, behulpzaam enzovoort. Dus dat is een beetje het DNA van onze gemeente. Wij ontvangen de mensen met open armen en we laten altijd ons hart spreken. Daarnaast hebben wij ook heel wat te beleven. Ik ga misschien drie evenementen zeggen waar duizenden mensen naartoe komen die in de komende maanden zullen plaatsvinden. Dat is hier in Merkem, de eerste keer bij mij weten dat dat gebeurt, de kasteelfeesten. Het kasteel dat in de geschiedenis van Merkem altijd een heel grote rol gespeeld heeft met decennia lang burgemeesters en parlementairen van de baron. De vereniging van Merkem hebben de handen in elkaar geslagen om een geweldig feest te maken, zodanig dat zij ook naar retro middelen grijpen en het wordt echt de moeite om getuige te zijn hiervan.
3: En wanneer vindt dat plaats?
4: Ik kan u de datum niet juist, maar iedereen
3: heel binnenkort.
4: Momenteel hier binnenkort. Ja.
3: Ja.
4: Dan hebben we nu zondag de perenstoet. Klerken is gekend als het dorp van de peer. En nu zondag, het is 3 jaar terug, voor de eerste keer terug opgestart. Nu zondag komen er bijna 50 medeverenigingen die van alle kanten ook komen. De steltlopers, ik weet al niet wat, zeker de moeite waard, waar ook bij de vorige editie toch een paar duizend mensen op afgekomen zijn. En heel slecht weer. Het ziet er nu toch wel beter uit, dus het zal een overrompeling worden. En dan hebben we nog het optreden van Lisa Delbo. Dat is Lisa Delbo, die komt de eerste zaterdag van september naar de Lourdesgrot, waar ook meer dan 1000 mensen getuigen zijn van de misviering en het optreden van Lisa Delbo. Dus dat zijn een paar toppers toch voor de komende maanden.
3: Ja, ik had eigenlijk een heleboel vragen vooropgesteld om te vragen naar jou, maar je vertelt het allemaal. Hè. Het is een echte politieker, hè, beste mensen. Hoe lang ben je al actief in de politiek, Erik?
4: Ik ben verkozen geweest voor de eerste keer op 10 oktober 1988. Dus,
3: al een hele periode. En hoe lang ga je nog door?
4: Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt zoveel af van uw gezondheid enzovoort. Uiteraard weet ik ook dat ik als oudere nog aangedikker, niet altijd bij jongere mensen nog aangeduid wordt als jij moet het doen, jou hebben we nodig. Er zijn heel wat jongere kandidaten die ook zich bezig aan het opwarmen zijn. Maar ik kan niet zeggen, ik ben nu verkozen met 2e meest stemmen de vorige keer, dus ik kan niet zomaar zeggen salut en de korst.
3: Ja.
4: Maar,
3: dus met de volgende verkiezingen sta je er nog op?
4: Ik sta erop. Ik sta er niet op dat ik erop sta, maar ik sta er misschien op.
3: Ja, voilà. Dat is goed gezegd. Zeg, ben je ook trouwens ook muziekliefhebber?
4: Ik ben een hart- en nieren muziekliefhebber.
3: Ja. Naar welke muziek luister je dan?
4: Ja, ik ben op een leeftijd gekomen dat nostalgie een grote rol speelt. Dus ik ga terug in de tijd. Vorig jaar hebben wij met de 70-jarigen van Staden een reunie gehouden. En ik heb het programma in elkaar mogen steken. En wij hebben de geschiedenis van 1955 tot dat we 18 jaar waren, tot 1973, onder de loepen genomen. En daarin past ook de muziek, van de jaren 60, ja. Schitterende
3: zijn
4: jaren.
3: Zijn er zo artiesten waarvan dat gezegd, daar kan ik naar luisteren?
4: Goh, in alle genres heb ik uiteindelijk, er wordt hier al een opbod gedaan en mijn geld duwt van Shani, ja, Shansi, ja. Enzovoort. Maar nee, in der tijd, in mijn jeugdjaren, en dat hangt een beetje af ook van naar wat dat uw ouders luisterden, maar heel in het begin was bijvoorbeeld de Wil Tura, Willy Sommers, dat waren zo qua Nederlandstalig, dan ben ik in de Giro terechtgekomen, dat was kleinkunst. Ook Chef van Uitsel, Urbanus enzovoort. Mm. En dan in mijn in het middelbaar, toen ik 17 en 18 jaar was, toen had ik op mijn pennenzak de naam van een groep geschreven die mij geweldig aansprak. En de leraar kwam naast me staan en hij nam die pennenzak en hij zei, Verbeuren. Leo Zeppelin. Dat ging hem natuurlijk over Led Zeppelin. Alice Cooper enzovoort. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Steven, ik heb een voorstel voor jou. Ofwel, je maakt zelf de keuze. Ofwel zing je een liedje voor ons. Ofwel beantwoord je 5 vragen zonder nadenken.
4: Ik ga proberen een liedje te zingen.
3: Doe maar. Ja.
4: Het is de eerste keer, dus... Ik ga proberen te zingen zoals dat ik zojuist in de badkamer gedaan heb. Zie, er zijn al fans.
3: Dus even stilte voor de luisteraars thuis. Even stilte, want de schepen die beheeft zich van zijn spreekgestoelte naar het podium, beste mensen. En we zijn echt wel benieuwd wat hij vandaag gaat brengen voor ons. Eigenlijk onverwacht. Ik had het niet verwacht. Schepen, alsjeblieft.
4: Kom naar de kippenkom om te eten en te drinken. Kom naar de kippenkom om te drinken en te eten. Taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka

We geven aan David applaus, beste mensen. De schepen van auto's, Erik Verbeuren. Erik, dank u wel. Ja.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Hey beste luisteraars van Familie Radio, ik ben Paul Bruna. Ik wens jullie een zonnige zomer toe, vol vrolijke muziek. En die muziek die kun je natuurlijk beluisteren op Familie Radio.

0: Zin in een vleugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt... Wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken? Dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Shansi, hartelijk welkom bij ons, bij Familie Radio. Er is een nieuwe single in de maak, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Vertel eens over de nieuwe single. Wat wordt het? Wanneer komt die uit? En van wie komt de tekst en de muziek?
1: Wel, het is ondertussen al verschillende jaren dat ik eigenlijk nog een nieuw liedje had. Er is heel veel gebeurd in die periode, dat weet je wel. Dus ik zeg ja, nu is het wat rustiger, dus gaan we kijken voor een liedje. Het is eigenlijk niet rustig hoor, het is nog van alles gaande. Ik ben bezig met een verhuis en het is gigantisch druk met het optreden. Dus maar, ik vond dat tijd was.
0: Ja.
1: En ja, het is een tekst dat ik eigenlijk gevraagd had aan u voor te schrijven.
0: Maar wegens tijdsgebrek ging het niet.
1: Het is, nee, je hebt het ook enorm druk. Dus heb ik het gevraagd aan Peter Kereman. En hij maakt ook het liedje voor mij. Dus en het lied gaat eigenlijk over de mensen als er iets gebeurt. Ik heb eigenlijk verschillende mensen gehad in korte tijd die gestorven zijn. En wat zie ik altijd? Ze komen altijd met enorm veel loftrompet nadien af. Spijt je dat als de mensen leven dat we dat niet zeggen tegen elkaar op het moment zelf? Dat zou meer moeten. En daar gaat het liedje eigenlijk over. Ik vond dat een goed idee. Dus dat was ideaal. Dus daarom doe ik het.
0: Voilà, daarom doe je het. Zit er iemand hier op het domein waarvan je zou zeggen, kijk, ik zie je graag?
1: Eigenlijk, de meeste ken ik hier ondertussen en ik zie jullie allemaal heel graag.
0: En wie ziet het liefste van al, Shansi?
1: Wel, mijn ventje Tony.
0: Uw ventje Tony, hij zit daar. Ja, inderdaad.
1: Maar jou zie ik ook graag, hoor.
0: Voilà,
1: je weet, je zit in mijn arken.
0: Daarop zat ik aan het wachten, ja. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met zingen?
1: Nu is dat 10 jaar geleden.
0: En wat was de drijfveer daarvoor?
1: Ik heb altijd graag gezongen. Mijn mond stond nooit stil. Mijn moeder reclameerde altijd dat ik eindelijk moest zwijgen en slapen. Dus het zingen zit ook in mijn bloed. Ik heb dat meegekregen van mijn biologische moeder. Het zingen en het dansen. Op z'n West-Vlaams gezegd, mijn hart staat nooit stil. Schud veel. Ja. Dus ja, dat zit in mijn bloed en ik heb altijd willen zingen, maar vroeger heb ik ook geen kans gehad. Mijn muziekleraar zei ook, je hebt een mooie stem, je moet daarmee iets doen. En voilà, dus achter al die jaren heb ik er eindelijk aan begonnen en ik heb er geen minuut spijt van.
0: Je kunt ook heel wat genres aan, hè? Want op een optreden breng jij echt een waaier van verschillende genres van muziek. Maar wat zing je nu eigenlijk het liefste van al?
1: Het liefste van al R&B.
0: Ja?
1: Ja, dat is het liefste van al. Daarmee ben ik ook begonnen eigenlijk. Maar
0: dat is misschien niet onmiddellijk het publiek van Familie Radio.
1: Nee, dus daarom heb ik dat wel aangepast.
0: Ja.
1: Dus, en daardoor heb ik ook heel veel kans voor op verschillende evenementen te mogen staan. Zoals op trouws, in rusthuizen, voor okras.
0: Ja.
1: Dus ik heb een heel brede repertoire.
0: Je treedt ook niet al op in Vlaanderen. Je treedt ook heel veel op in Nederland en zelfs in Wallonië.
1: Ja.
0: Maar welke nummers breng je daar dan in Wallonië? Franstalige nummers ook?
1: Ja, Franstalige nummers. Ja. Ik heb één keer geprobeerd voor de Engelbewaarder te doen, die zo populair is in België, ze moeten dat daar niet hebben mee. Dus dat is niet welkom. Dat.
0: Geen een Engelbewaarder.
1: Nee.
0: Ze hebben daar Boucher, hè. Ze hebben daar geen Engelbewaarder nodig. Zijn er mensen internationaal, nationaal, waar dat je echt naar opkijkt?
1: Naar jou, nationaal? Ja, ja, wel ja. Dat is, mag gezegd worden. Nee, hij doet dat enorm goed. Op alle vlakken eigenlijk. En de muziek. Zijn videoclips zijn ook prachtig. En natuurlijk naast het zingen. Entertainment.
0: Niet veel vertellen. Hè,
1: ah ja, oké. Okay.
0: Ja. Nee, maar anders zijn er mensen waarvan je zegt, kijk, daar neem ik een voorbeeld aan.
1: Ja, Natalia is mijn grote voorbeeld. Vind ik super hoe dat zij dat doet. Ik vind Sabine Thiels vind ik ook een super dame.
0: Nooit gedacht om deel te nemen aan zoiets als I Can See Your Voice?
1: Ik heb een keer geprobeerd, maar ik heb geen bericht teruggekregen. Dus,
0: het is niet gelukt.
1: Nee, maar eigenlijk ben
0: Wat vind je trouwens van wedstrijden?
1: Ik vind dat goed.
0: Ze vragen je volgende week om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Wat zeg je?
1: Maar ja, dat ga ik wel doen. Ja.
0: Ja? Meen je dat? Ja?
1: Ja, dat zou ik wel doen. Als het mij vragen, nee. Maar zelf ga ik het niet doen.
0: Samen of met Tony? Want je brengt ook duetten met Tony, hè?
1: Ja, maar het gaat nu over mij, hè.
0: Oei.
1: Dus,
0: Ja. mijn volgende vraag was, wie is er de baas thuis? Maar ik denk dat we al het antwoord weten.
1: Tony, hè?
0: Ja,
1: Tony. Als hij zegt, ik ga de schotels doen, dan gaat hij dat doen.
0: Voilà, ja, ze. Voilà. Waar wil

0: nog eens op een podium staan en met wie?
1: Ja, ik zou heel graag in het Sportpaleis staan. Maar ja, dat zie ik nog niet direct gebeuren. Maar uiteindelijk, ik ben vrij content met wat ik doe.
0: Voilà.
1: Ik vind het enorm gezellig voor de Okra's te mogen zingen. Voor al de mensen die mij vragen, ik vind dat heel leuk. En ik vind het eigenlijk soms leuker voor niet op een groot podium te staan, maar gewoon tussen de mensen.
0: Shansi, jouw eenvoud siert jou.
1: Dank u wel.
0: We wensen jou nog enorm veel succes in alles wat je doet. We wensen jou enorm veel succes met de nieuwe single. Laat hem zeker geworden bij Familieradio. En je kunt er niet van uit. Ik heb ook nog 5 vragen voor jou natuurlijk. Hè. Pruimen of perziken?
1: Perziken.
0: Pernod of Picon?
1: Picon.
0: Een avondje uit met Bart Peters of met Koen Wouters?
1: Koen Wouters.
0: Kleedje of lange broek?
1: Kleedje.
0: Turkije of Spanje?
1: Spanje.
0: Beste mensen, we geven haar een David applaus. De enige, de echte Shansi.
2: Familieradio Zomert.
3: Bij ons ben je thuis.

Dank u wel. Dank u, dank u. Mijn laatste liedje is heel modern. Iedereen hoort die graag. En weet je wat dat leuk is? Je kan ook meeroepen. Je moet niet kijken als je kan zingen of niet. Je mag gewoon meeroepen met mij. Gaat dat lukken? Ja, wie er dat?

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

Zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
1: Inderdaad, een zomerlang met de vrienden van Familieradio. Beste luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de Kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familieradio Zomert. En dit al voor de vierde aflevering vandaag. U weet het, de Familieradio Zomert kunt u beluisteren op Familieradio. Op zondag tussen 13 en 18 uur 30. En op woensdag tussen 15 en 20 uur 30. Bij mij een hele lieve dame die de laatste tijd heel wat in de belangstelling is gekomen. Aurélie.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Aurélie, wat zijn we blij dat je erbij bent. Want het kan anders afgelopen zijn ook. Want ik las een tijdje geleden, en nog niet zo heel lang geleden, enkele dagen geleden, dat jij overleden was.
2: Ja, blijkbaar.
1: Ja, vertel eens, hoe is dat de wereld in gestuurd geworden?
2: Ja, fake news, hè. Er zijn van tegenwoordig heel veel mensen die zich heel graag bezighouden met lelijke boodschappen op sociale media te schrijven en dingen de wereld in te sturen die geen waar zijn. En ja, ik was ziek, ik was heel ziek. Maar ik ben niet dood, kijk. Zo ziet hij reizen eruit.
1: Ja, voilà. We gaan het hebben over iets anders. Nieuwe single. Jouw nieuwe single Vuurtoren.
2: Ja?
1: Horen we heel vaak passeren op de radio's. Uiteraard ook bij Familieradio. We zien de clip ook heel veel voorbij komen op MenTV. Vertel eens over die Vuurtoren. Hoe is die tot stand gekomen?
2: Wel, eigenlijk had ik eigenlijk niet de ambitie om een zomersingle uit te brengen. Maar eind juni kreeg ik ineens een berichtje op mijn Instagram van de Van Passel Brothers. Die onder andere ook een hit geschreven hadden voor Michael Jackson. Mm-hmm. Ook Sam Hori zat vorige zomer een hit door hen. En die stuurde mij een bericht om te zeggen, ja, wij hebben een nummer geschreven en jij moet dat zingen. En ik dacht, dat is leuk, dat is fijn. En zo is dat nummer eigenlijk op een tweetal weken tot stand gekomen. En heb ik ineens toch een zomersingle.
1: Want ja, het is niet een zomersingle, maar het is een prachtige clip die je hebt opgenomen. Hè.
2: Ja, het was een beetje spannend. Ja? In Nieuwpoort, hè?
1: Ja.
2: Ja. Het was vuurtoren. Je denkt meteen aan de zee. En ik dacht in eerste instantie van... Leuk, we maken een mooie zomerse clip aan de kust. Maar helaas was het storm, regen, wind, van alles en nog wat.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk, als je dan goed luistert naar de songtekst, was het eigenlijk perfect.
1: Mag ik toch nog eens terugkomen op Egypte? Want
2: ja,
1: je hebt daar een en ander meegemaakt, hè?
2: Ja, wij waren daar op werkvakantie met partyband Swoop, want ik ben daar ook nog altijd een van de Swoop Girls. En na het eerste optreden, dat was een middagoptreden, ja, dat is ook een optreden in temperaturen van boven de 40 graden, dus dat is pittig, dacht ik na dat optreden van ik ga even uitrusten op een zetelke aan het water, aan het zwembad. En op een paar uur tijd moest ik één keer naar het toilet en dan achter een half uur nog een keer en dan was het... Achter een kwartier en achter 5 minuten. En dan werd ik zo ziek en had ik zoveel pijn, zoveel krampen.
1: Ik ben ook in het ziekenhuis beland.
2: Nee, het ziekenhuis is eigenlijk naar mijn hotelkamer gekomen.
1: Ah,
2: dus de service was daar zodanig top.
1: Zo heb je dat met de grote artiesten natuurlijk. Hè, ja.
2: nee, helemaal niet. Maar ja, ik raakte ook gewoon niet uit bed. Dus ik heb daar een paar infuusjes gehad. En ja, toen was het wel
1: beter. Je ziet er weer goed uit.
2: Dank u.
1: Voilà, kijk. Jouw solo-loopbaan is eigenlijk in een vogelvlucht. Want zoals gezegd, je bent nog altijd een van de Swoop Girls.
2: Ja.
1: Maar de laatste jaren, de laatste 2 jaar, 3 jaar...
2: Ik ben maar
1: ben
2: nog 3 jaar
1: solo bezig.
2: Hè?
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: En wat doe je nu het liefste van al? Solo of optreden met Swoop? Pas op wat dat gezegd, want Philippe Dazen die staat hier juist achter mij. Dus, Philippe...
2: Maar ik denk dat hij daar wel oké mee zou zijn. Ik vind Swoop super leuk om te doen. Maar voor mij is dat op den duur wel iets dat in mijn lijf zit. Dat ik perfect weet hoe ik dat moet doen. En voor solo, geloof het of niet, maar ik heb toch altijd wel best nog veel zenuwen.
1: Mm-hmm.
2: Dus soms denk ik, waarom doe ik dat toch allemaal? Waarom doe ik mezelf dat aan? Maar achteraf is dat dan zo leuk.
1: Ja.
2: En een keer dat ik daarover ben, is dat wel
1: prachtige optredens achter de rug. Hè? Onder andere het Schlagerfestival.
2: Ja.
1: Je staat nu met Swoop en ik weet niet, solo ook in de AFAS doen?
2: Is dat?
1: Ja, ik dacht het toch? Nee?
2: Nee, helaas niet. Maar als jij dat kunt regelen.
1: Jullie daar in oktober waren ook?
2: Nee, dat is mijn ventje staat in de Afwasdoom, maar met zijn boysband van de jaren 90, met Enzo. Ja.
1: Ja, Filip, kunt je ze niet meedoen? Ja, doe ze mee. Ik weet nu niet, zijn het roddels of zijn het geen roddels? Maar ik heb vernomen dat Filip jou zou willen te huwelijk vragen. Weet je wat, Filip? Kom ik naar hier, Filip. Filip die heeft mij gezegd, ik ga niet erbij komen. Filip, je kunt niet anders, kom ik naar hier. Allee, voilà. Misschien vraagt hij jou wel hier te huwelijk.
2: Maar dat weet ik niet.
1: Filip, kom er even bij.
2: Wacht, hè?
1: Ja, Filip, dames en heren, Filip Dazen. Heb ik het verkeerd gelezen of heb ik het goed gelezen? Maar jij zou willen trouwen, Filip.
3: Het is zo dat de afgelopen tijd, ik weet niet hoe het komt, maar er toch wel wat media-aandacht was. En dat was vooral door de passage met Enzo bij Tien om te zien. Dus vrijdag 7 augustus wordt dat uitgezonden. En dan heb ik de mogelijkheid gekregen om heel veel persmensen te zien van vroeger en van nu. En het was leuk om nog wat grote interviews te doen. En er was één interview bij waar het toch wel expliciet gevraagd werd naar de toekomst tussen ons twee. En ze stond een meter van mij, Aurélie, en dan durfde ik bijna niet anders zeggen dan...
2: Dat is echt niet, hè?
1: Aurélie, heeft hij het al gevraagd?
2: Nee, maar hij is heel goed in ring en cadeau geven. Dus telkens als ik een ring aan heb, is dat wel een cadeautje van Filip.
1: Mm-hmm.
2: En vorig jaar met kerst kreeg ik een hele mooie ring. En toen zei hij tegen mij, weet je liefje, het is de laatste ring zonder vraag. En ik dacht, yes! En dan vorig jaar, 7 augustus, waren we in Madrid. Was het mijn verjaardag. En hij had een doosje uit. En ik dacht, oh my god, is van dat. Yes. Een prachtige ring, maar echt een prachtige ring. En ik doe dat doosje open. En ik wacht. En er komt niks. En dan zei het hem, maar nu is het de allerlaatste ring zonder vraag. Dus ja.
1: Filip, ik heb een
2: nog
1: voorstel.
2: Nog altijd in blijde verwachting.
1: Ik heb een voorstel. We zitten bij Familie Radio. Je stond in de krant dat hij haar te huwelijk wil vragen. Misschien moet hij op je knieën gaan zitten en het vragen vandaag.
3: Ik heb haar altijd gezegd dat het op een plaats zou zijn zonder publiek. Ja, dat het op een plaats zou zijn dat ze niet zou verwachten. Alleen moet ik dat nog allemaal gezien te organiseren. Hè. Dus ik heb stiekem wel al af en toe een keer gedacht van... Ach ja, dat zou wel een leuk idee zijn. En dat ook. Dus het zal sowieso... Als het gebeurt, met ons twee alleen zijn. Ja.
1: Dat is romantisch, hè?
2: Ja, dat wel.
1: En ik zie, want ik weet dat jij enorm van rozen houdt.
2: Ja.
1: Jouw vorige single was trouwens ook helemaal...
2: Ja,
1: in het roze, je hebt een roze rokje aan. Kijk eens wat dat Filip aan heeft.
2: Ja. Ziet u dat een basis
1: ook helemaal in het roze.
3: Ik zei het toch, alles is onder lichte dwang.
2: Dat is geen waar.
1: Trouwens, wie is er de baas van jullie? Het is een vraag die ik graag stel. Wie is er de baas? Aurélie of Filip, wie is er de baas?
3: Sowieso Aurélie.
2: Dat is niet waar. Wij zijn gewoon...
3: Dat is een schooljuf, hè?
2: Heel goed aan elkaar gewaagd.
3: Ah ja, zo. Ja. Dat is wel mooi gezegd van u. Maar het is...
1: Komen jullie goed overeen, trouwens?
3: Als kat en hond. Maar ik ken al veel schone, mooie honden gezien die met mooie katten goed overeenkomen. Hè. Zoals Lady en de Vagebond van die dingen allemaal. Hè.
2: We zullen ze een spaghettietje gaan eten.
3: Ja, zeer goed. En we zijn als water en vuur, maar de twee gaan ook niet zonder elkaar.
1: Het wordt met het moment interessanter. Hè, hier.
2: Ja, hè?
1: Ja, hè? Ja. Ja. Weet je wat, we gaan het nog een keer hebben over een nieuwe single van jou. Wanneer mogen we een nieuwe single verwachten?
2: Je zwijgt ze. Wij hebben eigenlijk voor de zomer, samen met mijn producer Manfred Jongenelis uit Nederland, hebben wij eigenlijk 3 nieuwe nummers geschreven. En eentje daarvan is eigenlijk mijn absolute favoriet. We moeten er wel nog een beetje aan sleutelen. En in mijn hoofd was die planning zo eind oktober, begin november. Maar er staat nog niks vast. We zien wel hoe dat loopt. Ja.
1: Oké. Hoe zie je eigen toekomst?
2: Trouwen, hè?
1: En met Filip,
2: ja, hè?
1: En natuurlijk.
2: Ja, nee, ik hoop dat...
1: Kindjes?
2: Ja, graag. Ja,
1: hoeveel wil je er?
2: Vroeger zei ik altijd 3 of 2. Maar ja. Als het op de papa gaat lijken, zal ik het bij eentje houden.
1: Bij eentje? Ja, als Filip natuurlijk de papa is, hè?
2: Zeker, zeker.
1: Ja.
2: Hallo.
1: Ja, maar, de dag van vandaag weet je nooit. Aurélie,
2: nee,
1: wij wensen jou
2: niet.
1: Nog enorm, maar dan ook
2: dank
1: enorm veel succes in alles wat je doet. Wij wensen jou een goede trouw.
2: Ja?
1: We wensen jou een heleboel kinderen samen met Philippe. En laat het ons weten als getrouwd.
2: Zeker. Ja.
1: Ik heb nog 5 vragen voor jou.
2: Oh,
1: gewoon
2: ja.
1: Antwoorden zonder nadenken. Stoofvlees of konijnenhapje?
2: Stoofvlees.
1: Witte wijn of cava?
2: Cava.
1: Een avondje uit met Willy Sommers of met de Romeo's?
2: Pak dan maar mijn onkel Willy. Ja, want die drie voilà. Romeo's zijn cadeaus. Hè?
1: Die drie kun je niet meer aan. Ja. Bikini of monokini?
2: Bikini.
1: De zee of de bergen?
2: De zee.
1: Beste mensen, beste luisteraars van Familie Radio, hier komt ze. Een formidabele dame met een formidabele stem, Aurélie.
2: Dank u wel.
0: Familie Radio zomert. Artiesten. Bekende Vlamingen. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.

zijn ineens met twee. Dat gaat hier op. Hallo? Helaba. Wat een flinke meisjes. Een zeer goede namiddag hier, Familie Radio. Zoals Paul daarnet zei, heb ik in januari ook een single uitgebracht. En dat nummer gaat over mijn lievelingskleur. En dat is? En mijn lievelingsdrankje? Een rozeetje. Is er iemand een rozeetje aan het drinken? Nee? Ja. Kom in de buurt. En ik mag ook met heel veel trots vertellen dat deze single dan ook de prachtplaats was bij Familie Radio. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. En ik zou zeggen, steek je drankje hoog in de lucht, want we gaan samen feesten drinken. De glazen laten klinken met roze of rosé.

0: 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aie pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook dames bottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio Zomert, nog altijd van op het domein van de Kippen in Merkem. Familieradio kunt u beluisteren 7 dagen op 7, 24 op 24, op heel wat verschillende manieren. Maar deze uitzending kunt u beluisteren op zondag tussen 13 en 18 uur 30 en op woensdag van 15 tot 20 uur 30. Wij hebben oog voor alle artiesten en ook voor de man die hier naast mij zit. Iemand die al een enorme carrière achter de rug heeft en nog altijd enorm actief is. Stefano.
2: Hallo, hallo allemaal.
1: Stefano, dag, hartelijk Paul. Welkom.
2: Dag Paul, in ieder geval ook mensen hier op het domein De Kippen. En ook niet te vergeten de luisteraars thuis. Ja. Een goeie namiddag.
1: Voilà, we zijn blij dat je er weer bij bent. En ik heb daar straks al aangehaald, je hebt een enorm muzikaal verleden. Hè. Goed

0: Kortrijkse op zoek was naar een zanger voor een band uit het Kortrijkse. En ik heb me kandidaat gesteld, een paar keren geoefend. En alles bij alles is dan de Kris en de Boomerangs ontstaan.
1: Ja, de Kris en de Boomerangs, dat was enorm gekend, hè? In de jaren 70, 80?
0: 64 is dat begonnen.
1: Ja, maar in 70, 80 speelden jullie ook nog.
0: Ja. We hebben dat 11 jaar gedaan. Ja.
1: Die tijd van die orkesten is een beetje verleden tijd. Mis je dat? Vind je het een gemis voor de mensen als ze ergens naartoe gaan, een orkest?
0: Ja, dat mis ik heel erg, want je bent altijd machtig als je een band achter je staat die je steunt, muzikaal. En dat je dan meer in vorm bent om een optreden te doen. Maar de dag van vandaag is dat allemaal weggegaan.
1: Is ook moeilijk betaalbaar, hè, de dag van vandaag?
0: Ja, de orkesten had nog wel tijd te zien welk orkest je natuurlijk neemt. Neemt je een orkest die een grote artiest begeleidt, is dat natuurlijk heel wat duurder. Of gewoon orkesten uit de streek, die dus zich amuseren op huwelijksfeesten, gewone feesten en allemaal. Maar ja, dat is allemaal verleden tijd. Ja.
1: Jij was zanger bij de Boomerangs. Speelde je ook een instrument?
0: Nee, ik heb wel mijn grootvader beginnen piano spelen, leren. Ik heb ook een tijdje gitaar gespeeld, maar ik heb dat nooit uitgeoefend op scène. Ja. Maar wel thuis, privé en allemaal. Een beetje gitaar en een beetje piano.
1: Ja, ja. Muziek is eigenlijk altijd de rode draad geweest in uw leven. Want niet alleen orkesten, niet alleen solo zingen, maar jij was ook actief bij vrije radio's, hè?
0: Ja, ik mag heel fier zijn dat ik die tijd heb meegemaakt. Dus zoals ik eerder zei, zong ik in mijn eerste periode van 64 tot 74 zeker. En plotseling heb ik dan stopgezet qua zingen. Maar niettemin blijf ik natuurlijk in de entourage van de muziek. Want ik ben ook voorzitter geweest van de Kurentse lokale omroep. Waar heel wat jonge artiesten die nu groot zijn, heb opgeleerd. Niet opgeleerd, maar toch een
1: kansen gegeven.
0: Een push gegeven. Denk maar aan Christophe, Helmut Lotti, Lindsay. Noem maar op, voor maar een enkele op te noemen. Maar het ene bij het andere, ik mag heel fier zijn, ik ben heel fier daarop, dat die artiesten de dag van vandaag, als je ze ergens tegenkomt, Luc Steno, Helmut Lotti, zoals ik eerder zei, en zelfs Samke Horis, wel, die zijn, we hebben een klein beetje te danken toen wij toen begonnen waar we nu staan. Je hebt ook een klein stukje van onze populariteit meegegeven.
1: Ja, en dat siert jou natuurlijk dat je zoveel gedaan hebt voor de Vlaamse artiesten. Hè?
0: Ja, ja.
1: Maar dan heb jij ook nog een speciale band met Salvatore Adamo. Hè?
0: Ja, dat is...
1: Eigenlijk heb ik jou leren kennen als... Ik durf niet zeggen imitator, want je bent geen imitator van Salvatore Adamo. Maar je beschikt over een stemgeluid dat enorm goed aanleunt bij dat van Salvatore Adamo. En je brengt ook die nummers van Adamo. Van waar die verheerlijking voor Adamo?
0: Wel, het is begonnen in 1964. Dus de eerste keer dat ik hem zag was in de Cortina in Wevelgem. Waar we het voorprogramma toen met de band De Boomerangs. Hoorde jij mij zingen? Natuurlijk geen nummertjes van Adamo, maar je zei tegen mij, je moet iets doen met die stem en liedjes brengen van mij als je ergens gaat optreden. Want die ligt een klein beetje in diezelfde toonaard en een beetje in die stembereik. En daarmee zei ik toen ik 20 jaar was, ja, we gaan dat wel in orde brengen. En ik heb dat zo laten in de kast zitten tot 2017. Toen zei ik op een dag, wat zal ik nog moeten doen? En dan heb ik in mijn eigen gezegd, wel ja, Adamo zei in die tijd, liedjes van mij zingen. Ik heb dan een stuk of 8 in de opnamestudio gedaan, dus opgenomen. En die zijn je nog altijd te beluisteren op YouTube en andere sociale media.
1: Ja, ondertussen ben je ook geëvolueerd, want je zingt niet enkel nog de nummers van Salvatore Adamo. Je hebt de jongste jaren ook enkele singles opgenomen.
0: Ja.
1: Een heel ander genre natuurlijk. Van waar die overstap dan?
0: Wel, die overstap is gekomen. In het begin ging ik optreden onder de naam Stefano zingt Adamo.

0: De eerste keer dat ik die zalen mocht naartoe gaan om te zingen, zeggen ze, iedereen proficiat, dat is allemaal in orde. Maar de tweede keer als ik ging, zei de zaaluitbater al, een van de zaaluitbaters, je moet toch een klein beetje andere genre inbrengen, want iedereen houdt niet allemaal van Adamo.
1: Ja, en Adamo veroudert ook, hè, natuurlijk.
0: Ja, maar je is er nog altijd.
1: Ja, maar die jonge generatie kent misschien niet meer Adamo zoals ze nu Stefano kennen.
0: Ja, maar dus ik ga toch meer gaan optreden, niet voor het jonge publiek, er zit jong publiek tussen, maar merendeel publiek hier, zoals hier in de Kippen. Dat zijn een klein beetje mijn genre van mensen die mij appreciëren, denk ik toch.
1: Je hebt een nieuwe single opgenomen. Ja. Vertel eens, Vamos Amore Mio Vamos. Ik dacht, is dat nu een Spaans nummer dat je hebt opgenomen?
0: Nee, dat is een Duitsstalig nummer van Simino Rossi. En ik heb dat opgevist van een zanger van Nederland. Klerk, dat is een Spaanse titel, Vamos Amore Mio Vamos. En ik heb van Erik de Klerk, mijn producer van dit nummer, gevraagd om daar een eigen klank aan te geven. En natuurlijk geen een Duitse tekst, maar wel een Vlaamse tekst ervan. En ja, we hebben dat opgenomen, maar we hebben het uitgebracht in twee keren. In 2024 hebben we het uitgebracht, maar het voldoet niet aan bepaalde mensen die zeggen, ja, het is allemaal goed, maar de muzikaliteit zit een klein beetje in de achtergrond. Mm-hmm. Oké, we hebben dat uitgebracht in september, dus in 2024. Er werd veel gedraaid op familieradio, de pers ging erop op in. Maar in 2026, dit jaar, in de maand maart, zei ik, wat moet ik nog doen voor dat nummer? Ik heb dan weer te raden gegaan bij Erik en ik zei, ja, een andere mixatie. Je heeft dat Hans uitgemixt en nu, hetgeen het nu zal brengen, is een groot verschil dan het uitkomen van die single in 2024.
1: En wel, we zijn er enorm benieuwd naar, maar ik zie daar jouw partner zitten, ja. En jullie brengen ook nummers in duo, hè?
0: Ja, we gaan er eentje brengen op het vierde nummer. Het laatste nummer zal dat nummer zijn, Ik Ga Leven. Mm-hmm. Dat is ook een Hollandse hit geweest. En nog altijd, trouwens. En ook in België is dat een paar keer opgenomen. En we gaan er straks dan een eigen versie van maken.
1: Voilà. Stefano, wij wensen jou nog enorm veel succes met alles wat je doet. Uiteraard ook vooral in jouw muzikale carrière. En ik heb nog 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden. Kip of konijn?
0: Zegt u?
1: Kip of konijn?
0: Kip.
1: Pils of duvel?
0: Duvel.
1: Een avondje uit met Dana Winder of met Laura Lin?
0: Laura Lin.
1: Je gaat op vakantie. Zwembroek of boxershort?
0: Zwembroek.
1: Benidorm of Calpe?
0: Calpe, natuurlijk.
1: En waarom vraag ik dat?
0: Ja, omdat u naar Benidorm gaat. En we zijn afgesproken. Als jullie in oktober en Benidorm zei, gaan we zeker eventjes langskomen.
1: En niet alleen langskomen, trakteren, hè?
0: Ah, natuurlijk.
1: Ja, voilà.
0: Met een sangria.
1: Voilà. Beste mensen, een applausje voor Stefano.
2: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
4: De zonnigste muziek.
0: Je sais, tout est fini. J'ai perdu toute confiance, néanmoins je te prie.

Dankjewel. Nogmaals, een goede namiddag. Ik ben heel blij terug hierbij te zijn. Hier in het domein De Kippen. En we gaan er nog drie bij doen. Het tweede nummer is Memories of Summer. Het is een nummer dat uitgekomen is in 2023. Waarmee ook heel wat succes heeft gehad. En de tekst van dit nummer is ook van onze echte Paul Bruna. Memories of Summer.

Dankjewel. Memories of Summer met de Nederlandse tekst van Paul Bruna. Het derde nummer is mijn nieuwe single. Maar voordat ik deze breng, zie ik hier mensen die niet alleen voor mij gekomen zijn, maar voor Hans, de groep artiesten. Maar ik weet dat ze ook voor mij zijn gekomen. En ze komen uit Sint-Niklaas en ook uit het dicht bij de grens van Nederland. En dat doet me heel deugd dat die mensen van zover naar hier zijn gekomen, naar de kippen hier in Merken. Dat verdient toch een klein applausje. Dank u. En nu mijn nieuwe single. En laat ons allemaal meedoen, dat de luisteraars thuis ook kunnen horen welke ambiance er hier is op de kippen hier in Merken. Hier is mijn nieuwe single, Vamos Amor Mio.

En nu het laatste nummer. En heeft ze een applaus, mevrouwtje Marisol Zeewand. We gaan er een duo nummertje van maken. En we vragen iedereen mee te doen, want het is een echt op-tempo nummer. Ik ga leven!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde volledig afgesloten door een waterlek, melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. En de Antwerpse politie zegt dat het lek nu zo snel mogelijk wordt hersteld. Het is belangrijk natuurlijk om de watervoorziening te blijven garanderen. Het lek wordt dus op dit moment gedicht, maar het is nog onduidelijk hoe lang die fietstunnel dicht blijft. Fietsers kunnen de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. Meer dan 50 brandweerwagens zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ruim 30.000 omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Blankenbergen heeft een Nederlandse toerist van 74 zich vastgereden op de trappen naar de Zeedijk. De man volgde naar eigen zeggen blindelings een GPS en was mogelijk verstrooid. Niemand raakte gewond. Een takeldienst moet nu de auto weghalen. En dat zal inderdaad niet zo simpel zijn. Bovendien gaat het ook een mooie rekening worden. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt steeds meer vast te lopen. Na maanden van gevechten blijkt dat Iran nog altijd belangrijke drukkingsmiddelen heeft, terwijl Washington moeite heeft om zijn doelen te bereiken. Heeft Trump zich vastgereden in een conflict waaruit hij moeilijk weg kan? Ja, dat ziet er naar uit. Trump wil wel weg uit Iran, maar kan zich op dit moment simpelweg niet terugtrekken, zeggen Amerika-kenners. Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op bui.

0: Zo, beste luisteraars thuis, beste mensen hier op het terrein van de kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig aan de vierde aflevering, de vierde editie van Familie Radio Zomert. We hebben ook vandaag weer een 12-tal artiesten. En de artiest die nu hier naast mij zit, zou je kunnen omschrijven als waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men Andrei Lugovski tegen. Heeft gaan we een applausje, dames en heren.
1: Hoi, hoi.
0: Andrei, waar jij ook gaat, overal kennen de mensen jou nog. Zeg eens, kijk, voilà, Andrei, hoe blijf je zo populair?
1: Ja, ze zeggen, oh ja, dit is die was bijna dood. En een ander zegt,
0: Hij leeft nog? Ja, voilà. Ja.
1: Het is een dubbele reactie. Oh, ik dacht dat hij dood was.
0: Ja. Vertel eens, heel wat mensen kennen jou natuurlijk. We kennen jou van in die periode dat je begon zingen eigenlijk. Begonnen zingen, maar jij bent eigenlijk al lang bezig. Hè. Vertel eens, hoe is het allemaal begonnen voor jou? Hoe ben je in België beland en hoe is het allemaal begonnen, die zangcarrière van jou?
1: Ik was 17 jaar oud toen ik naar België gekomen ben. Het was in december van 1999.
0: En jij sprak je toen Nederlands?
1: Nee, ik wist niet dat... Ik wist wel dat België bestond, maar ik wist niet welke taal dat jullie praten. Ik dacht Frans. Omdat bij ons stond het altijd Brussel.
0: Ja.
1: Je ne parle pas français. C'est très difficile pour moi.
0: Ja, ja. Maar dan heb je in heel korte tijd eigenlijk onze Vlaamse taal geleerd, hè?
1: Ik was een beetje verplicht en dan in 2007... ik was verplicht in het begin heel veel woorden leren kennen. Omdat ik moest naar middelbare school en dan naar hoger onderwijs. Bij hoger onderwijs leer je dat zeer snel. Je leert verschillende dialecten. Ik kan geen dialect praten, maar ik begrijp redelijk veel dialecten. Maar er zijn nog altijd woorden dat ik blijf kijken. Wat heb je in godsnaam gezegd? Nee, maar ik vind het wel leuk.
0: Je kent heel veel dialecten, zeg je. Je hebt een tijd lang in Oostende gewoond. Ik hoor dat je zegt dat je het nooit van mijn leven vergeten.
1: Waarschijnlijk Zeulen.
0: Zeulen, ja. Ja.
1: Zeulen. Taloren.
0: Ja. Sutte.
1: Utjemeulen. Of ik slam toe. Ja, ik weet niet.
0: Ja, oké, okay, maar... Je bent geslaagd.
1: Op school geleerd.
0: Ja, je bent geslaagd. Doe maar verder. Hoe is het allemaal verder verlopen?
1: En dan, ik was aan het denken, wat zal ik moeten doen? Of blijf ik verder in de kunstafdeling? Want ik wou architect worden. En ik heb 5 jaar voor architect gestudeerd. Maar ik moest wel kiezen op een bepaald moment. Zal ik het wel verder doen? Of moet ik wel aan zangwedstrijd meedoen? De beslissing was blijkbaar heel snel gemaakt. Ik probeerde nog die twee dingen te combineren. Ik had juist een sollicitatie gedaan voor stage te doen één jaar in Valencia en 1 jaar in Beijing.
0: Beijing. Ja.
1: Maar ik van VTM mocht ik wel... Ik was verplicht om te kiezen.
0: Ja, je zegt VTM. Aan welke wedstrijd nam jij deel?
1: Ja, het was Idol 2007. Vroeger was de wedstrijd. De wedstrijd.
0: Ja, ja. En hoe is dat daar verlopen voor de mensen die het zich niet meer zouden herinneren? 2007?
1: In 2007, ik was derde geworden, maar... ik heb enorme goede ervaring gehad. En zeer goede leerschool, zeer veel mensen, artiesten en BV's leren kennen. Het was elke dag lachen. We waren daar waarschijnlijk 6-7 dagen in de week waren op VTM.
0: Ja.
1: 'S morgens tot avond voor de opnames te doen, leren praten, leren stappen, leren zingen. Ja.
0: En die generatie van jou in 2007, wie was er dan op?
1: Het was Dien. Dien was eerste en Esther zelfs was tweede.
0: Ja.
1: En Esther begon zingen. Dien zingt ook af en toe, maar hij doet tegelijkertijd nog iets anders. Maar we bleven toch een beetje bezighouden. En ik was waarschijnlijk de enige die bleef met muziek constant ja. bezighouden. Proberen iets anders zingen, op een andere manier zingen.
0: Na die wedstrijd is het eigenlijk allemaal goed beginnen lopen voor jou. Je hebt ook Europa rondgereisd, hè?
1: Ja, ik ben geweest in redelijk veel landen. Ik ben in Zweden, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje... Noorwegen mocht wel ook optreden.
0: En allemaal in de grootste concertzalen.
1: Het is wel, ja, er waren geen kleintjes.
0: Ja.
1: En ik mocht in het begin zeker, ik mocht wel toeren dankzij manager van Helmut Lotti, Pieter Lund. Mm-hmm. En we hebben samen in Europa, ik denk rond... Misschien ben ik aan het missen, maar ik denk 25 concerten samen gedaan. En,
0: met Helmut Lotti.
1: Niet samen, sorry. Ik moet juist zeggen. Ik mocht in de koor zingen bij concert. En dan naar voren komen, twee nummers zingen en dan terugkeren naar het koor.
0: Ja, maar het was toch een enorme reclame voor jou, hè?
1: Het was zeer goede reclame en ervaring. En ja...
0: Je was nog heel jong. Je was nog heel jong toen je deelnam in 2007 aan Idol. Maar waarom die keuze voor dat genre muziek?
1: Maar... Ah, waarom die keuze?
0: Ik kon even goed slagers gezongen hebben, hè?
1: Eigenlijk niet. Ik kan absoluut geen slager zingen.
0: Hmm? Ja, maar die keuze, waarom dan dat genre?
1: De keuze, omdat toen...
0: Als jonge gast, ja, als, niet voor de hand, zo'n genre muziek zou zingen natuurlijk.
1: Ik heb 5 jaar muziekschool gedaan in Wit-Rusland. Wit-Rusland. Daar mochten we constant naar klassiek opleiding. We waren verplicht naar klassiek opleiding volgen. Piano, gitaar of klassiek zang. Niet gewoon zingen tralalalalala, maar wel.
0: Ja.
1: Toen was het leuk gedaan, maar de stappen moeten verder gezet worden. Ja. En ik was ook geselecteerd. Ik heb mijn examens gedaan voor de conservatorium in Warschau, in Polen. Ik was geselecteerd, maar ik moest wel naar België komen.
0: Ja.
1: En leven dan weer al veranderd. En ik heb gewoon voor de leuten heb ik wel 1 sollicitatie gedaan in Den Haag, in Koninklijk Conservatorium. En ik was daar direct ingenomen, maar ik mocht niks doen wegens gebrek aan Belgische identiteitskaart.
0: Mm-hmm.
1: En ik moest weer al terugkeren naar België. Ja, muziek tof, maar blijven tekenen, blijven studeren. Ik heb het wel gedaan. En dan één keer op verjaardagavond, we waren allemaal zeer goed...
0: Ja.
1: Gespaneerd. En een van mijn goede vriendinnen die zei: André, ja, ik weet, het is 3 uur 's nachts. We zijn allemaal goed dronken. Maar morgen om 8 uur ben je verplicht in Antwerpen te zijn en 2 liedjes zingen voor Idol 2007. Maar je mag nog niemand vertellen. Ik zei, ja, oké, ik zal het nog niet vertellen, maar...
0: En je bent er nog geraakt?
1: Ik ben direct naar huis vertrokken om nummer You Raise Me Up geleerd. En dan moest ik om 5 uur vertrekken en wachten. Ik ben daar op tijd geweest, maar ik moest wel wachten... Tot 8:30 uur, denk ik.
0: Mm-hmm. Het is allemaal goed gelukt. Het is
1: Mijn
0: allemaal goed verlopen voor
1: ontploffen.
0: Jou. We komen elkaar redelijk veel tegen. Ik zie jouw repertoire toch een beetje evolueren. Hè? Want als ik kijk op een optreden van jou, dan breng je toch altijd enkele nummers die de mensen niet onmiddellijk van jou zouden verwachten. En dan denk ik natuurlijk aan dat nummer dat ik het liefste hoor van jou.
1: Ostendse Wals.
0: Ostendse Wals, ja. Ja, dat is een niet onmiddellijke liedje dat we zouden verwachten van jou. Hè.
1: Het was gewoon voor iets op... Ja, ik wou iets doen, gewoon om te proberen. En het is op het strand van Oostende geboren. Maar ja, blijkbaar, het was een goed nummer.
0: Ja.
1: Allee, ik vind het goed. Ik heb het gemaakt.
0: Voilà, en ik vind het ook goed. Dus we zijn al met z'n tweeën die het goed vinden. Dus,
1: er zijn 2 mensen. Dus.
0: Voilà, ja. Wanneer mogen we nog een keer een single verwachten van jou?
1: Single verwachten?
0: Of een album van jou verwachten?
1: Album, het is iets anders, maar single denk ik toch wil ik iets binnenkort inbrengen.
0: Ik denk dat ik er al iets van vernomen heb. Nee. Zou het kunnen? Ja. Nee, maar André, er is niemand die het gaat weten. Vertel het eens hier bij ons, bij Familieradio. Je schrijft zelf veel nummers.
1: Ja,
0: en je bent bezig aan een nieuw nummer, hè?
1: Ik ben
0: iets heel speciaals, hè?
1: Heel nieuwe nummer.
0: Allee, vertel het, kom.
1: Ik ben onlangs ook bezig met een nieuwe nummer, want ik wou proberen een nieuwe nummer schrijven. Zingen nummers, dat is altijd leuk. Maar als je kiest iets speciaals van je eigen of nummer dat je graag zingt, je kan het wel zingen als de beste. En er zijn heel veel nummers die van jou houden, dat jij houdt als zanger, maar van de andere kant, er zijn nummers die jou als zanger niet leuk vinden. En eigenlijk, het is misschien raar gezegd, maar het is een keuze van twee kanten.
0: André, je moest in de politiek geweest zijn. Je bent wel 2 minuten aan het babbelen over dat nummer, over dat project van jou, en we weten nog altijd niks. Vertel.
1: Ja.
0: Wanneer?
1: Wanneer de datum kan ik nog niet zeggen, maar ik wil, wat kan ik zeker zeggen? Ik wil iets speciaals voor Kerstmis maken.
0: Mm-hmm.
1: Eindelijk. Ik moest zo lang uitstellen, maar ik weet nu hoe en ik zal het wel doen.
0: Nederlandstalig of Engelstalig? Allee, dat mogen we weten, hè?
1: Ja, alle twee.
0: Aha. Ja?
1: Dus 2 nummers zal komen.
0: Ah ja. Is het een draagnummer of een vlugnummer?
1: Nee, dat is niet super traag en niet super, super snel. Dat is een zielverwarmend nummer. Waarschijnlijk Kerstmis leeg of Christmas sky. Of ik ben al een tijdje met deze nummers bezig. Maar,
0: dus Kerstmis licht wordt de titel.
1: Ik wil het wel Kerstmis licht als toch een van de singles.
0: Ja, oké. Okay. We kijken er naar uit. We geven je...
1: Single, niet één van de singles. Single, één nummer.
0: Wij wensen jou nog heel veel succes in alles wat je doet. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Vooraleer je een paar nummers brengt voor ons. Mosselen of oesters?
1: Puree. Mosselen of oesters. Nee.
0: Mojito of Sex on the Beach?
1: Mojito.
0: Ja. Een avondje uit met koningin Maxima of met koningin Mathilde? De koningin van België of de koningin van Nederland?
1: Ik zal veilig spelen, dan is het van Nederland levers.
0: Ja?
1: Koning van België, het is veel te dicht.
0: Ja, heel okay. Dicht. Ja. Maatpak of sportief gekleed?
1: Sportief gemakkelijk gekleed.
0: Ja, voilà. Benidorm of Lloret de Maar?
1: Zeker Lloret.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Ja? Waarom?
1: Ja, ik ben in Lloret al 7 of 8 keer geweest. Nee, niet meer. Bijna 10 keer geweest. Dit jaar zit ik weer al in Lloret de Maar. En in Benidorm nog nooit. Mm-hmm. Ik ken Benidorm alleen maar van tv.
0: Tijd dat je eens mee gaat.
1: Benidorm Bastards. Ja. Alleen vandaag ken ik.
0: Oké. Okay. We geven hem daarvoor een applaus. André Lukowski.
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

voordat ik mijn volgende nummer begin zingen, ik wil aan jullie iets vragen. Of dat, ik wil iets testen of dat iedereen kan zingen. Dus iedereen kan zingen, hè? Wie denkt dat niet iedereen kan zingen? Hand omhoog. Ik zal anders vragen. Wie denkt dat jij niet kan zingen? Hand omhoog. Iedereen kan zingen, dus ik hoef niks iets anders te zeggen. Ik wil gewoon vragen. Ik zal straks, bij de volgende nummer, ik zal iets uitproberen, ik weet het niet. Maar ik heb jullie hulp nodig. Ik zal iets zingen en misschien jullie zullen wel meezingen. In Italiaans. Ja, maar iedereen spreekt Italiaans. Spaghetti. Ik zal iets testen. La.

0: Andrei Lukowski.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs 't Moment. Het is 't Moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en goud. Gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold. Dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
5: Familieradio.
0: Een zomer lang met de vrienden van Familieradio. We zitten nog altijd op het domein van de Kippen in Merkem. Beste luisteraars, we hebben onze volgende artiest bij ons. Geef hem een applausje, Axel Leen.
7: Dank u wel.
0: Axel, hartelijk welkom. We zijn blij dat je tijd vrijgemaakt hebt om bij ons te zijn hier bij Familieradio. Je hebt een nieuwe single.
7: Ik heb een nieuwe single.
0: Vertel eens over de nieuwe single van jou. Dans mee met mij is de titel ervan en die staat hoog in de hitlijsten. Hè. Hoe hoog?
7: Op nummer 1.
0: Ja, voilà, op nummer 1. Ja. Is het de eerste maal dat je op nummer 1 staat?
7: Nee.
0: Nee,
7: met welke single? Het is al enkele jaren geleden heb ik ook eens op 1 gestaan. En dan, ik denk in 2019, heb ik ook met een duet, destijds met Jennifer Breton, hebben we ook enkele weken hoog in de Ultra-Vlaamse top 50 gestaan.
0: Ja. Ja. Dans mee met mij, wat moeten de mensen zich daarvan verwachten?
7: Dans mee met mij is een cover van de wereldhit Achy Breaky Heart.
0: Mm-hmm.
7: Ja. Ik treed af en toe op met live muzikanten en wij brengen al heel veel jaar dit liedje. En bij elke optreden is dat zo, ja, dat werkt aanstekelijk. En ik zat al verleden jaar met het idee van, ik wil daar ooit wel iets mee gaan doen.
0: Ja, ja.
7: Dus, maar ik wou er geen vertaling van maken, dus ik heb er een eigen tekst, ik heb zelf de tekst ook geschreven,
0: ja.
7: En er een moderner arrangement laten opmaken, ja. En voilà.
0: Een vraag die ze dan natuurlijk, die zich altijd opdringt, is, hoe kies je je nummers? Breng je dat eerst, zoals dat nummer nu, op het podium, kijk je of het aanslaat bij de mensen, en maak je er dan een single van, of...
7: Ik heb daar niet zo bepaald een schema voor of een bepaalde werking voor. Dit is nu gebeurd door het feit van, we weten dat dit werkt. Het is een nummer dat iedereen

0: kent dat nummer. Mm-hmm. Maar bij vorige singles heb ik dat dan niet gehad. Want mijn vorige single was een nieuw nummer. Dus ja, het hangt er een beetje vanaf hoe de feeling ligt. Ja,
1: je bent ook al lang bezig natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik ben al lang
1: bezig. Hoe is het allemaal begonnen voor jou?
0: Het is allemaal begonnen in 1991. Ja, dat is al een hele tijd terug.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: 35 jaar geleden.
0: Is dat zo lang? Ja, volgend jaar 35
1: jaar. Dat is een jubileumjaar, hè?
0: Volgend jaar 35 jaar.
1: We gaan er ook 2026, dus...
0: Dat klopt. Ja. Dus ik had eigenlijk nooit de bedoeling om zanger te worden, maar vrienden van mij hoorden mij zo meezingen en die zeiden van... Je hebt een mooie stem, je moet daar echt iets mee gaan doen. En ik zo van, ja, het zal wel. En op een dag, de gsm had ik nog niet, zoveel jaren terug. Diezelfde vriend belde mij op en hij zei tegen mij... Je mag blij zijn of je mag boos zijn op mij, maar ik heb jou ingeschreven in een zangwedstrijd.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb daar dan aan deelgenomen met een akoestische versie van My Way...
1: Ja.
0: En ik won die wedstrijd en ik mocht dan een single opnemen. En zo is
1: het allemaal voilà. Blijven lopen. Full CD, wat zegt jou dat?
0: Een full CD?
1: Ja.
0: Ik heb er eentje uitgebracht. Hè. In 2019 heb ik een full album uitgebracht.
1: Ja. En mogen we nog iets verwachten? Want je hebt ondertussen al heel wat singles opnieuw opgenomen.
0: Volgend jaar, 35 jaar. En...
1: Dan komt er een nieuwe
0: komt er iets uit. Aan. Hè? Ja.
1: Je zegt, ik heb zelf de tekst geschreven voor mijn nieuwe single.
0: Mm-hmm.
1: Is het de bedoeling dat je ook naar de toekomst toe teksten schrijft of muziek schrijft voor andere mensen?
0: Als mensen daar interesse voor hebben. Ik heb het al gedaan voor een paar collega-artiesten teksten geschreven. En, maar als artiesten mij vragen daarvoor, dan ben ik altijd...
1: Ja,
0: ik ben beschikbaar daarvoor, absoluut.
1: Ja, ik heb het al met heel veel mensen gehad hier over Tien om te zien.
0: Mm-hmm.
1: Tien om te zien was jou niet vreemd, hè, vroeger?
0: Nee. Ik heb er een paar keer aan deelgenomen als muzikant van Wim Ravel nog, destijds.
1: Ja.
0: Was ik zijn toetsen.
1: Wijlen Wim Ravel. Ja.
0: En ik heb er ook een paar keer zelf aan mogen deelnemen, hè. Maar vele jaren terug. Ja.
1: Hoe kijk je nu, als deelnemer dan, van Tien om te zien, mm-hmm. hoe kijk je nu naar Tien om te zien, het verschil?
0: Nu heb ik zo'n beetje het gevoel... Het is allemaal zo van hetzelfde groepje. Je raakt er moeilijk nog binnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik vind het een beetje jammer, want wij doen ook ons best om mooie producties op de markt te brengen.
1: Ja.
0: En als je... Ja. En Tien om te zien, als je op tv komt, je hebt qua naambekendheid, als je zo'n paar keer daarin kan komen, dan. Maar kijk, ja.
1: Ja. Uit die hele carrière van jou, wat is jouw mooiste herinnering?
0: Mijn mooiste herinnering was voor mij in 2012. Ik ben toen mogen gaan optreden in Londen op de Olympische Spelen in het Belgisch Huis.
1: Ja.
0: Ja, ik heb daar toen bijna een kleine maand ben ik daar gebleven. Ik heb daar 3 maal mogen optreden. Onder andere Helmut Lotti was daar ook.
1: En jij weet het waarschijnlijk niet, maar ik was daar ook.
0: Was jij daar ook?
1: Ja. Ik was daar niet om op te treden, maar ik was er ook.
0: Oh?
1: Ja. In het Belgisch Huis ben ik geweest.
0: Ben je daar geweest?
1: Ja, als je binnenkwam, rechts.
0: Ja?
1: Ja, hè?
0: Ja? Ja, uiteraard. Ja, okay, ja.
1: Ja, tuurlijk. Ja, maar echt waarheid. En wat heb je daar dan gezongen?
0: Ik heb daar opgetreden met een Londense band. We hadden elkaar ontmoet. Ik had een optreden, weet ik nog vrij goed, in Dadizelen, 15 augustus, het jaar ervoor. En die band was daar ook. En we zijn aan de praat geraakt en blablabla. En... Zo zijn wij gegroeid tot een paar optredens daar in het Olympisch Huis. Mm-hmm. Ja.
1: Je hebt ook een tijd in Spanje gewoond.
0: Ik heb een tijd in Spanje gewoond.
1: Je bent teruggekomen naar hier.
0: Ja.
1: Was het niet echt jouw ding daar? Of was het,
0: Ik ben een beetje moeten terugkeren om gezondheidsredenen. Ik heb een paar operaties gehad, maar ik ben nu goed. Dus ça va.
1: Ja. Je organiseert ook zelf?
0: Ik organiseer ook zelf.
1: Vertel daar eens iets meer over.
0: Ik heb zondag laatst een... Eigen evenement gedaan in Menen. Barbecue met optredens. Het was een... Er zijn hier mensen die er waren. En het was een heel geslaagde middag. We gaan in de toekomst nog dingen doen. Onder andere 12 december een kerstconcert in de kerk van Marken. Dat is de gemeente waar ik woon.
1: Doe je dat alleen? Of,
0: Nee, er gaan nog enkele artiesten aan deelnemen.
1: Ja. Ja. Als we jou nu bekijken, we zagen jou 5, 6, 7 jaar geleden. Mm-hmm. Het is een heel andere Axel Leen die naast me zit. Hè. Je kunt natuurlijk vermageren, maar hoe hou je conditie op peil?
0: Goeie.
1: Ga je lopen, ga je sporten, minder eten, minder sloepen?
0: Ik loop af en toe wel een beetje. Ik doe thuis ook wel wat buikoefeningen. Zo. Elke dag wel een beetje.
1: Ja. Ja,
0: een minuut, niet te veel, een minuutje of 10. Zo.
1: Ja, ja.
0: Maar dat doe ik wel. Ja, ja. Klopt. Ja.
1: En hou je dat vol?
0: Ik hou... Maar 10 minuutjes is zo snel gepasseerd.
1: Ja. We hadden het daar juist over jouw mooiste ervaring. Wat is jouw slechtste ervaring?
0: Oei.
1: Zijn er in die carrière van jou dingen waarvan dat je zegt... Potverdorie, dat wil ik in mijn leven nooit meer meemaken.
0: Oeh. Ja... Gaan optreden en niet betaald worden.
1: Ja.
0: Dat is ook al gebeurd.
1: Ja. Als er mensen naar een optreden komen van jou, wat mogen ze dan verwachten?
0: Van mij mogen ze... Mijn repertoire is heel gevarieerd. Ik breng zowel slager, ik breng Franse chansons, ik breng die evergreens als een New York, New York, Love is All. Enkele Spaanse liedjes, dan mijn eigen singles. Dus ja.
1: En wat zing je zelf het liefste van allemaal?
0: Ik hou wel van die evergreens, maar ja.
1: Frank Sinatra?
0: Ja, zoiets, ja. Frans chanson eigenlijk ook wel.
1: Mm-hmm.
0: En een beetje de klassiekere, zoals een Nessun Dorma, en zo, die breng ik ook wel.
1: Oké, wij wensen jou nog enorm veel succes met de nieuwe single. We wensen jou heel veel succes volgend jaar met uw 35-jarig jubileum.
0: Okay.
1: We wensen jou enorm veel succes met alles wat je doet, ook met dat kerstconcert op... 12
0: december.
1: December, voilà. Ja. En ik heb uiteraard ook nog 5 vragen voor jou.
0: Oh.
1: Kip of kalkoen?
0: Kalkoen.
1: Gin of Bacardi Cola?
0: Gin.
1: Een avondje uit met Corrie Konings of met Sabine Hagedoorn?
0: Doe maar Sabine Hagedoorn.
1: Waarom?
0: Ik vind haar een interessante vrouw.
1: Ja.
0: Ik heb die al... zo in een paar programma's bezig wordt. En ik zou daar wel eens een avondje mee willen op stap gaan en babbelen.
1: Wie niet? Maatpak of sportief gekleed?
0: Nee, maar sportief.
1: Slapen tot 6 uur 's morgens of tot 10 uur?
0: Het hangt er vanaf wanneer ik in mijn bed zit.
1: Dames en heren, we geven een applausje. Axel Leen.
0: Dankjewel.
2: Familie Radio Zomert.
3: Bij ons ben je thuis.
2: Een zomer lang.
3: Familie Radio.
0: We gaan er beginnen, dames en heren. Ze zeggen, geef een

Dankjewel. En lieve mensen, het is vakantie, het is zomer, warme temperaturen. En als het goed is, dan mogen jullie van mij allemaal mee. We gaan allemaal zeilen voor het eerst.

Dankjewel. En lieve mensen, zoals we net met Paul een beetje hebben besproken, heb ik sinds enkele weken een nieuwe single uit. En die staat deze week op 1 in de top 50 van Familieradio. Dus ik ben er heel blij mee. Het is een leuke country song geworden. Dans mee met mij.

Dankjewel. Lieve mensen. Ook ik ben aan mijn laatste liedje gekomen voor deze namiddag. Ik zal het nog eens zeggen. Ik ben aan mijn laatste liedje gekomen. Maar we gaan er eentje afsluiten in het Engels. Met een van de mooiste liefdesliedjes ooit geschreven. Love is all.

0: Merci.
1: Axel Lane.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
6: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
7: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
6: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio's, 7 dagen of 7, 24 uur of 24. U luistert nog altijd, beste luisteraars, naar Familieradio Zomert vanuit Merkem. Op het domein van de Kippen in Merkem hebben wij vandaag 12 artiesten ontvangen. En de volgende artiest die hier klaar zit bij mij is iemand die ik eigenlijk niet meer hoef voor te stellen. Beste mensen, Wim Leys.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Wim, hartelijk welkom. We zijn blij dat je erbij bent. Je hebt een kanjer van een hit te pakken, hè?
2: Ja, Viens danser, hè. Origineel gaat iedereen wel het liedje kennen onder de titel Les Sunlight des Tropiques. En ja, we dachten we gaan dat nummer eens in een compleet nieuw jasje steken.
1: Waarom precies dat nummer?
2: We waren eigenlijk op zoek specifiek naar een Franse klassieker. Hè, die we dan eigenlijk toch wel in die retro-stijl wilden ombouwen. Ik denk dat we ongeveer een jaar zijn bezig geweest om dit nummer zo te krijgen. Blijven zoeken, blijven veranderen. Ja. Die electroswing die erin zit.
1: Je hebt het ook opgenomen op een heel speciale locatie, hè?
2: Ja, de videoclip is opgenomen in Polen.
1: Ja. Ja.
2: Omdat we specifiek naar dansers op zoek waren die electroswing kunnen dansen. En dat vind je eigenlijk bijna nergens in Europa.
1: Misschien even uitleggen aan de luisteraars en de mensen hier. Wat houdt dat precies in?
2: Wat is electroswing? Dat is eigenlijk een beetje een mix van... Ja, hoe moet ik het zeggen? De muziek van de jaren 20, 30. Verweven met de hedendaagse sound. En dat zijn eigenlijk hele jonge dansers die daar hun eigen ding op gevonden hebben. Ik kan het niet, hè. Ik kan het niet.
1: Ik wou juist zeggen, jij bent een springende...
2: Ja, dat wel, maar...
1: Als we jou zien op je optredens, als we je zien in de clips. Ja. Maar daar zie ik jou niet onmiddellijk doen wat dat zij doen.
2: Ja, dat was ook onmogelijk. We hebben een paar dingetjes samen geprobeerd, maar... Ik heb het toch maar aan hen gelaten. Mm-hmm. Zij zijn de professionals, hè.
1: Ja. Je bent een podiumbeest. En eigenlijk het podium... is meer dan podium voor jou, want er is ook een tijd geleden iets speciaal gebeurd op het podium. Hè? Want wat heb je gedaan op het podium?
2: Ah, mijn vrouw ten huwelijk gevraagd.
1: Ja.
2: Ja. Ja, maar ondertussen zijn we al getrouwd natuurlijk. Hè? Dus dat was tijdens...
1: Was dat echt de bedoeling dat je dat wilde doen op het podium?
2: Ja, dat wou ik echt doen. Het was een speciale dag. Ik vierde toen 20 jaar Wim Leys. En dat was in Erpenmeer, in Emotia. Mm-hmm. Prachtige zaal. En ik had daar ooit eens gevraagd, als ik u ten huwelijk vraag, moet het dan... intiem zijn of wil jij dan echt zo groot met veel mensen bij? Oh, pak me groot, zei ze. Maar dat had ze natuurlijk niet verwacht. En meteen na het huwelijksaanzoek kwam Gary Jagger het de allermooiste zingen. Dus dat was wel... ik krijg nog altijd kippenvel. Ja. Ondertussen zijn we 2 jaar getrouwd.
1: Emoties in Emotia. Zo noemen ze dat.
2: Wauw.
1: Ja. Je staat ondertussen meer dan 25 jaar op het podium. Hoe is het ooit begonnen voor jou?
2: Ja, het is ooit begonnen met een jongensgroep. Ik weet niet of de mensen die nog gaan kennen, maar in 1997 ben ik lid geworden van Boys Band. Mm-hmm. Dat was een beetje de tegenhanger van Get Ready. Oh. Hallo? Ja, de tegenhanger van Get Ready en Enzo, met Filip. En van 1997 tot 2000 ben ik daar lid van geweest. Moet ik veranderen?
1: Oké, okay, ja.
2: En voilà, en dan ben ik na 3 jaar solo gegaan. Ik dacht van, ik ga mijn eigen ding doen. En ondertussen, Paul, zijn we hier al 25 jaar verder. Wat gaat het snel?
1: En nog altijd heel veel zin in optredens?
2: Ja, nog altijd. Als ik dit niet moest hebben, dan denk ik dat ik... dat mijn geluksfactor met de helft verdwijnt.
1: Ja, je bent ook een tijd lang presentator geweest, hè?
2: Juist, bij Radio 2.
1: Ja, niet met de eerste, de beste, op Radio 2. En dat was met een Radio 2-icoon, met Ro Burms. Hè?
2: Ro Burms, ja.
1: Vertel eens aan de mensen, wat deed hij daar dan?
2: Ro Burms is inderdaad een radio-icoon die vele jaren voor Radio 2 gewerkt heeft. En het gekende programma De Zondagsclub heeft gepresenteerd. En dat was bijvoorbeeld met Johan Verstreken. Vervolgens met Niels William. En dan waren ze op zoek naar een nieuwe co-presentator. Heb ik daar auditie voor gedaan. En voilà, heb ik dat toch ook 3 jaar mogen doen. Ja. Onder de beste omstandigheden. En Ro, amai, Petje af, hè. Ja,
1: alweer,
2: ja, absoluut.
1: Alweer een ervaring, hè.
2: Ja, ja.
1: Vlaanderen zingt. Ja. Jij maakt daar ook deel van uit, hè.
2: Ja, Vlaanderen zingt dat ook al ondertussen meer dan 20 jaar. Wij toeren door heel Vlaanderen, meer dan 40 steden. En ik mag daar heel vaak, want we kunnen natuurlijk... We zitten soms op 6, 7 plaatsen tegelijk, op één avond. Dus één van die plaatsen doe ik dan met mijn liveband het... De opening of het voorprogramma.
1: Ja. Ik vraag het aan heel wat artiesten die hier bij ons komen. 10 om te zien. Vroeger, nu, wat is jouw mening daarover?
2: Wel, vroeger was ik erbij en nu niet, hè. Dat is het grote verschil.
1: Was die 10 om te zien ook voor jou ergens een spreekplan?
2: Ongelooflijk. Om te beginnen met Boys Band, dat stond wekelijks op onze agenda, opnames... Ja, dat was gewoon vaste opname, die en dag. En dan in 2001 ben ik solo gegaan met het liedje Elk zijn eigen gang, dat ik straks ga brengen nog. En dat was mijn springplank. Ik heb daar elke zomer mogen mijn liedje brengen en gevoelde echt die verkoop van dat liedje stijgen, de bekendheid. Dus we zijn dat helemaal kwijt en dat is jammer, ja.
1: Mm-hmm. Ja. Uit die lange carrière van jou, meer dan 25 jaar, is er nu één moment waarvan je zegt, dat springt eruit, dat was nu echt het moment van Wim Leys.
2: Wel, hetgeen dat ik daar juist zei, die 20 jaar die ik gevierd heb, zo met mijn liveband in Emotia, vorig jaar heb ik mijn 25 jaar gevierd, aan de kust, open lucht, zo... Telkens om de 5 jaar, dat is mogen vieren. Ik heb dat ook op mijn 10 jaar, mijn 15 jaar. In goede gezondheid, dat zijn voor mij mijn hoogtepunten. En alles daartussen is ook zo schoon, Paul.
1: Ja, ja. Je doet een beetje van alles, hè, want er is ook een project Lens en Leys.
2: Ja, dat is samen met mijn copain Matthias Lens. Die kennen de mensen wel, hè, met zijn accordeon. Dus Lens en Leys, dat is gewoon een vrolijk duo... Die heel veel ambiance maakt en wij amuseren ons rot. Wij zingen niet anders dan gekende Nederlandstalige klassiekers. Dat gaat van Bart Keil tot wat nog allemaal. Ja. Willy Sommers zit erbij. Ja. Zo dingen die ik eigenlijk normaal niet doe bij een optreden, dat kan met Matthias allemaal.
1: Ja.
2: En dat is heel fijn om met 2 op het podium te staan.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Als je nu zelf gaat optreden, je zegt, we brengen met Matthias Lens andere nummers dan tijdens een optreden van mezelf. Wat mogen de mensen dan verwachten van muziek die jij brengt op een solo optreden?
2: Als ik solo optreed, dan is dat toch vooral die retro-stijl, maar daar zit natuurlijk ook veel ambiance in. Er zit veel ambiance in. Mijn motto is een beetje 0% slager, 100% ambiance.
1: Mm-hmm.
2: Ja? Ja. En Peter Koelewijn, kent u allemaal, daar zit een mooie medley in. Dus die retro, die rock'n'roll, een twist medley zit daarin. Allee, enfin, evengoed, wat zullen we drinken? Dat ik vorig jaar als single heb uitgebracht.
1: Ja. Dus
2: echt ambiance, maar niet per se altijd met slagermuziek.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat wil je nog bereiken?
2: Oh, ik wil vooral, zoals ik daarnet zei, gezond blijven. Hè, want ja, het is toch altijd... Ik ben 50 jaar geworden. Het is toch een beetje... Ja, het klokje tikt. Dus ik hoop dat ik dit allemaal nog onder goede omstandigheden mag blijven doen. En natuurlijk, als er nog een nummer 1 of 10, dan mag er nog wel in zitten. Hè.
1: Voilà. Je mag niet zindelijk zijn in het
2: leven. Nee, voilà. Ja,
1: voilà. En dan hebben we nog 1 vraag. Een vraag die heel wat mensen zich waarschijnlijk afvragen. Dat goedje van jou.
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Goh, dat is eigenlijk begonnen toen ik in die retro-stijl begon te zingen. Waren wij in de winkel kledij aan het zoeken voor... We moesten een fotoshoot doen voor dat album. Hè. En die verkoper die zei, zet je zijn hoedje op. En wij dachten, ja, oké, dat is tof, dat is herkenbaar.
1: Het is een handelsmerk van
2: jou. We hadden ook nog de Robbie Longo. Hè.
1: Ja.
2: Ah, ik heb die onlangs gezien zonder hoed. Ik liep hem voorbij. Dus zo herkenbaar is dat. En we zijn... Dingen ook, hè. Hoe heet hij nu weer al... Hij presenteert bij Radio 2 nu. Hij heeft ook een hoedje. Brahim.
1: Ah, ja.
2: Hij had een hoedje. Ja. Nu niet meer, hè. Ja.
1: Ja.
2: Voilà. Meer zit daar niet achter.
1: Ja. Je zegt, ik kom er op je Longo tegen zonder hoed en ik herkende hem niet meer. Ik denk dat er heel veel mensen zijn hier, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, dat er heel veel mensen zijn die jou een keer zouden willen zien zonder hoedje.
2: Oh, maar geen probleem. Volassen. Je zou mij voorbij lopen, hè. Ik weet het wel. Maar soms doe ik dat dus, hè. Als ik ergens moet optreden, en dat is in een tent of zo, ik heb gedaan, dan doe ik dat hoedje af, en dan kan ik zo nog eens naar de andere artiesten kijken, en iedereen laat me gerust.
1: Zo ja. moet dat zijn. Ja. Wim, wij wensen jou nog enorm veel succes. Wij wensen jou zelfs nog meer dan 10 nummer 1. Nummer 1 singles.
3: Dank u wel, Paul.
1: Waar wil je binnen 10 jaar staan?
3: Oh, dat is echt zo'n moeilijke vraag altijd. Van, ja, wat wil je staan? Ah, wel... Ik wil ik nog wel een keer in 10 om te zien komen.
1: Hè? Wel, mag er een keer van spreken?
3: Wat pijs
1: dat? Dat is goed, ja.
3: Is goed, okay. Ga jij dat regelen?
1: Ja. Mag ik dat voor kijken,
3: okay,
1: ja.
3: Oké, ça va.
1: Okay. Ja. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Oh. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Vis of vlees?
3: Vlees.
1: Porto of Martini?
3: Porto.
1: Een avondje uit met Belle Peres of met Marina Walli?
3: Papmo Marina. Is een toffe. Jawel.
1: T-shirt of hemd?
3: Hemdje.
1: Remco Evenepoel of Wout van Aert?
3: Evenepoel?
1: Voilà, de vraag ja. zijn gesteld.
3: We geven
1: hem. Ja, ja, dat is zeker goed, ja. uiteraard. We geven hem nog een daverend applaus, beste mensen. Wim Leijs.
3: Merci.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van familie.

Dank jullie wel. Jullie zitten al een paar uurtjes, denk ik, hè? Heb je nog een beetje energie over, dames en heren? Voor mij? Ja, hè. We gaan nu even terug meenemen naar 2001. Ik heb daarnet aan Paul verteld. Toen begon het met mij allemaal. Met dat ene liedje waarvan u hopelijk het refrein nog kent. Een heel gekend refreintje. En het heet Elk zijn eigen gang. Gaan jullie mee naar die tijd? Ik vroeg, gaan jullie mee naar die tijd? Oké, hou jullie klaar. Handjes in de lucht. Want we gaan zwaaien.

toch nog om je geeft. All right. Bedankt om zo goed mee te zingen. Dat is altijd plezant. We gaan eens eventjes, dames en heren, want die armen die moeten wel los, hè, als ik hier zo al een paar uren zit. We gaan eens eventjes een vrolijk liedje op u loslaten. Een liedje van mezelf, dat u misschien wel eens gehoord heeft op MenTV of geluisterd, beluisterd heeft op familieradio. Dat kan allemaal. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat is eigenlijk ook uw rechterhand. We gaan eens eventjes testen. Steek het maar in de lucht. Uw rechterhand. Wanneer het refrein komt van het volgende lied, gaan we dat rechterhand in de lucht steken. En dan gaan we daarmee zwaaien op het tempo van het lied. Oké? Dit is het refrein. Luister. Handje. Doe!

0: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor 200.000 euro. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al 75.000 euro ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
2: Familieradio. Je zegt, zou jij...

0: Familieradio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familieradio.
1: Je hebt de hele eind moeten rijden om naar hier te komen, hè, want ik heb daar juist gevraagd. Ik wist niet meer juist van waar dat Tina Rosita was, beste mensen. Zij komt uit Houthalen.
2: Ik ga elke dag Houthalen. Dus,
1: voilà, hoe lang heb je erop gereden?
2: 2 uurtjes.
1: 2 uurtjes, ja. Wow, dat ging nog.
2: Och, ik ben gewoon eigenlijk.
1: Ja, dus. Voilà. Moet je ervoor over hebben om naar familieradio te komen, natuurlijk. Hè. Ik heb daar juist gevraagd, hoe lang ben je al actief in de showwereld? Ja. Maar heb je ook zo'n idee hoeveel singles of albums je al hebt opgenomen?
2: Oh, dat zijn er een heleboel. Ik denk dat ik bij de 350 liedjes op plaat en cd heb. Dus,
1: ja. Schrijf je ook nummers zelf?
2: Nee, dat... Nee. Dat zit nu in mijn vingers.
1: Ja, en wie was dan meestal de persoon die de nummers schreef voor jou?
2: Ja, dat was Johnny Blanco in de tijd. En Nico Gomez, Johnny Hoes, die heeft er een paar geschreven. Maar de laatste tijd was dat meer Marie-Louise eigenlijk.
1: Ja, Marie-Louise die er spijtig genoeg niet meer bij is. Ja. Ja. Jij hebt in het verleden had jij een heel hechte band met Wil Tura, hè?
2: Klopt.
1: Vertel eens die geschiedenis tussen jou, die relatie tussen jou en Wil Tura.
2: Ja, dat was heel mooi. Maar eigenlijk niet zo lang, want ik heb eigenlijk dankzij Wil heb ik dus de eerste producer mogen kennen. En dat was Nico Gomez, de vader van Remo van het Groenewoud. En dan is Wil zo stilletjes aan op de achtergrond geraakt. Dus ik ben bij hem naar de studio geweest, dus de Madeleine studio in die tijd.
1: Ja.
2: En en verder heb ik eigenlijk heel weinig contacten met hem gehad. Met zijn moeder heb ik er meer gehad.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja. Je hebt zoveel meegemaakt in jouw carrière. Is er nu één moment waarvan dat je zou kunnen zeggen, kijk, voilà, dat is nu echt eens het moment uit mijn loopbaan geweest?
2: Ja, dat waren vooral de concerten met Koos Alberts. Daar heb ik 3 jaar gedaan. En verder, ja... waren het allemaal bijna leuke momenten.
1: Ja, dus, je bent 52 jaar actief in de showwereld. Ja. Stel, je mag opnieuw beginnen. Zouden er dingen zijn die je anders doet dan dat je nu gedaan hebt?
2: Nee, ik denk het niet. Ik ben echt geboren voor de muziek, voor in de showwereld te zijn. Dus ik bedoel, maar ik kan niks anders.
1: Ja. Geboren voor de muziek, geboren voor de show. En jij hebt ook zo je eigen genre natuurlijk, hè? En daar blijf je echt aan trouw. Vertel eens, welke soort muziek of welke nummers breng je tijdens een optreden?
2: Wel, tijdens de optredens doe ik een beetje van alles. Zing ik zowel Nederlandstalig, Engelstalig, Frans, Duits, Italiaans. Dus zo'n beetje van alles. En mijn echte stijl, dat is eigenlijk het levenslied.
1: Het levenslied, ja, hè? Ja. In Nederland was er de zangeres zonder naam.
2: Klopt.
1: Soms wordt hij wel eens vergeleken met de zangeres zonder naam qua muziek natuurlijk. Ja, ja. Heb je de zangeres zonder naam ooit ontmoet?
2: Nee, die kans heb ik nooit gekregen.
1: Ja. Heb je er spijt van?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, want eigenlijk wel. Je bent niet alleen ook, of je trad ook niet alleen op in Vlaanderen. Je trad ook heel veel op in de onsomringende landen. Hè. Vertel daar eens iets meer over.
2: Wij hebben jaren artiesten gestuurd naar Spanje. In de tijd naar Tormolinos.
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat de meeste artiesten die er wel waren, dat was de Nederlandse artiesten. We hebben ook een paar Belgische artiesten gestuurd. Maar ik heb dus ook opgetreden in Duitsland, in Spanje dus. En overal zo'n beetje.
1: Hmm. 10 om te zien?
2: Nee, nooit.
1: Nooit?
2: Nee.
1: Spijt van?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Kijk je nu naar 10 om te zien?
2: Nee, eigenlijk niet zo. Je moet ook de tijd hebben natuurlijk, want ik zit met heel veel optredens. Maar ik vind het zonde als ik al die verhalen hoor, dat van die artiesten van vroeger, dat die niet meer bij zijn. Oké, er moeten nieuwelingen zijn, daar sta ik volledig achter. Maar ik vind de meeste artiesten toch een beetje in de vergeethoek zijn geraakt.
1: Ja, ik ga je leeftijd niet vragen. We weten dat je 52 jaar actief bent. Ja. Dus ben je ietsje ouder dan die 52 jaar.
2: Klopt.
1: Je doet nog altijd enorm.

0: enorm veel optredens.
1: Ja. Ja.
0: Heb je dan ooit eens een moment als je moet gaan optreden dat je zegt, verdorie, vandaag heb ik geen zin?
1: Nee, eigenlijk heb ik dat nog nooit gehad. Dus ik was ontzettend blij dat ik naar hier mocht komen. Dus als ik al die blije gezichten zie.
0: Ja, en we zijn blij dat ze hier is, natuurlijk. Ja, voilà. Je hebt in die periode, in die 52 jaar, heb je ook heel wat collega's ontmoet. Zijn er mensen die jou bijblijven, waarvan je zegt, dat is nu iemand waar ik de beste herinneringen aan overhoud, of die echte vrienden gebleven zijn van jou?
1: Ja, onder andere Luc van Meeuwen.
0: Ja.
1: Ben ik nog altijd bevriend mee. Heel goed zelfs. En jij natuurlijk ook, hè?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus Paul. ik heb met heel veel artiesten heb ik een goede band. Met Corrie Konings heb ik een goede band. Marian Weber heb ik ook nog een band.
0: Ja. Is er nu iemand waarvan dat je zegt, daarmee wil ik nog een duet opnemen? Niet onmiddellijk?
1: Niet onmiddellijk, nee.
0: Ja,
1: nee.
0: Maar als ze het vragen...
1: Ja, dan zou ik het wel doen.
0: Ze zien er goed uit, ze zingen goed, dan zeg je ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, oké, voilà. Wij wensen je nog... Hoe zit het trouwens met die werk van jou?
1: Wel, er is een single uit. Maar die heeft het niet zo goed gedaan als dat ik gedacht had. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd.
0: Ja.
1: Maar ik heb dus een heel leuk... dubbel album uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: En daar ga ik nu een paar liedjes uitbrengen.
0: Wel, we zijn heel benieuwd naar die nummers uit jouw nieuwe dubbel album. We wensen jou nog heel veel succes in alles wat je doet. We hopen dat we jou hier nog op het domein van de Kippen heel veel jaren terug mogen zien. En ik heb 5 vragen voor jou.
1: Ja.
0: Gewoon antwoorden zonder nadenken. Rode kool of spruitjes?
1: Spruitjes.
0: Gin of spuitwater?
1: Spuitwater.
0: Een avondje uit met koning Philip of met prins Laurent?
1: Met Laura.
0: Waarom?
1: Ik vind hem gewoon sympathiek.
0: Ja,
1: dus,
0: voilà. Ja, strandvakantie of skivakantie?
1: Strandvakantie. Dat zit er niet zo bij mij in om in de zon gaan te liggen. En skiën, dat is ook gevaarlijk nu op mijn leeftijd. Dus vakantie in eigen land. Eigenlijk.
0: Ja, voilà. Dat is ook belangrijk. En de laatste. Een korte rok of een kleedje?
1: Ja, een lange broek natuurlijk.
0: Een lange broek.
1: Ja.
0: Geef haar een dame applaus. Tina Rosita.
1: Dank u wel.
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te merken.

0: Dankjewel, dankjewel. Hebben we er nog een beetje zin in?
1: Ja!
0: Hoeveel?
1: Heel veel.
0: Heel veel? Oké, dan stel ik voor dat we onze geburen een arm geven. Ook al is het warm, we kijken er niet naar en anders doen we gewoon iets uit. Ja? Oké.

0: Nina Rosita. Familie
1: Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
6: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier is Alem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: In Antwerpen blijft de Kennedy fietstunnel onder de Schelde nog dagenlang dicht. Dat meldt beheerder Waterlink na een zwaar waterlek. De leiding boven de tunnel sprong vanochtend, vermoedelijk door slijtage. De reparatie is complex en vraagt veel tijd. Fietsers moeten de komende dagen om via de Sint-Anna-tunnel of de veerboot nemen. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een gewelddadige overval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Meerdere daders vielen het slachtoffer rond 5 uur vanochtend aan om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de zaak en naar de daders. In Spanje zijn 2 nieuwe grote bosbranden uitgebroken. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vlam vatte en het vuur oversloeg naar de berm. Inmiddels zijn 800 omwonenden geëvacueerd. In heel Europa is deze zomer al honderdduizenden hectare natuur in de as gelegd. Bij het bestrijden van de bosbranden in Griekenland zijn 2 blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat ongeluk gebeurde ten westen van de hoofdstad Athene. Volgens de brandweer is 1 van de inzittenden zwaar gewond. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. In Pakistan hebben reddingswerkers het lichaam geborgen van de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirma Purja. Hij kwam samen met 9 anderen om het leven door een lawine. Tot nu toe zijn 7 lichamen gevonden. Purja werd wereldberoemd toen hij in 2019 alle 14 bergtoppen boven de 8000 meter beklom. Een prestatie waarover ook een Netflix-documentaire is gemaakt. Wout van Aert heeft de eindzege gepakt in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Pedersen won de massasprint in de slotrit. Van Aert raakte ingesloten en finishte als 11e, maar behield zijn leiderstrui. Vanavond overal zon, warm, morgen tropische dagje, 36 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op onweersbuien. Ook dinsdag tropisch warm, 31 graden. Vanaf woensdag gaat het wat afkoelen.
1: Familieradio zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
2: Een zomerlang met de vrienden van Familieradio. Beste luisteraars thuis. U luistert nog altijd naar Familieradio zomert. En hier mensen op het domein van de kippen in Merkem. Wij hebben een heel charmante verschijning bij ons. Zoals vorige week hebben wij ook iemand heel speciaal. Ik ga ze niet laten zingen, maar ik ga ze wel heel veel laten vertellen over haar leven. Stefanie Delft.
3: Goedemiddag iedereen.
2: Hartelijk welkom. Stefanie, ik zie het aan jouw lint, want jij bent finaliste van de modellenwedstrijd Post and Performance. Vertel eens aan de mensen, wat moeten ze zich daarbij voorstellen? Het is niet echt een misverkiezing. Nee. Wat is het dan wel?
3: Post and Performance staat vooral voor je zelfvertrouwen een boost te geven. Wij hebben ook een academie. Voor kindjes vanaf 6 jaar kun je ook al inschrijven. We hebben ook vanaf volgend jaar een modellenbureau. En we gaan ook nog internationale verkiezingen doen naar het buitenland.
2: Als je zegt internationale verkiezingen, wat moeten we daarbij inbeelden? Het is niet een misverkiezing. Wie, als de persoon die die verkiezing wint, wat staat er te wachten?
3: Bij ons werken we met een top 4. Dus er kunnen 2 heren, 2 dames winnen. Er kan ook een heer of 3 dames zijn. En de heer of de 2 heren of de heer en de dame kan een reis winnen naar Portugal.
2: Je bent natuurlijk zomaar in die finale terechtgekomen. Wat is er aan vooraf gegaan?
3: Vooraf heb ik een jaar lang de wedstrijd gevolgd, want het is nu nog maar de 2e editie en dat sprak me eigenlijk echt wel aan, want ik wou wel een keer verschil weten tussen een misverkiezing en een modellenwedstrijd.
2: Oké, dan zijn we nu bij die misverkiezingen aangeland. Jij hebt vorig jaar meegedaan aan de verkiezing van Miss Eligence.
3: Ja, dat klopt.
2: Zeg ik het goed zo?
3: Ja.
2: Ja. En daar was je de 2e eredame.
3: Ja, ik heb 2 jaar geleden me ingeschreven voor Miss Elegance. En voor mij was dat gewoon ja, als een nieuwe ervaring. Maar ook niet voor te zeggen van ik wil dat hier winnen of ik wil in de top 3. Dat was gewoon iets speels van ik zie wel wat ik uitkom.
2: Ja, maar u werd wel natuurlijk 2e eredame.
3: Ik werd 2e eredame.
2: En u werd niet alleen 2e eredame, want u werd ook Miss Sympathie.
3: Ik werd inderdaad ook Miss Sympathie. Dat waren mijn medefinalisten. Mochten wij allemaal een naam op een blaadje schrijven en daar kwam ik dan uit.
2: Oké, ik weet, het is een moeilijk onderwerp dat ik nu ga aansnijden, maar ik heb het gepikt uit een van jouw citaten. Jij zei, op schoonheid staat geen leeftijd. Allee, we weten allemaal, Je ziet er nog formidabel goed uit, maar je bent geen 18 jaar meer, hè?
3: Nee, de meesten verschieten als ze mijn leeftijd horen.
2: Ja, je moet je leeftijd niet zeggen, dat gaan we niet verklappen. Maar toen je deelnam vorig jaar aan die misverkiezing, was jij de oudste, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik was de oudste deelnemster.
2: Ja, je bent ook al mama.
3: Ja, ik ben mama van een zoontje van 5.
2: Ja, en hoe is zijn de reactie als deze mama daar ziet verschijnen met dat lint aan, met op die rode loper?
3: Mijn zoontje zei nu al van, ik hoop, zegt hij, dat jij terug naar huis komt met een kroontje, want mijn mama is de mooiste.
2: Ah, wel, ik moet jouw zoontje enorm veel gelijk geven.
3: Dank u wel.
2: Ja, jij had weinig ervaringen in misverkiezingen toen je vorig jaar deelnam, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Het was de eerste maal?
3: Ik had 10 jaar geleden al meegedaan aan een plaatselijke misverkiezing. Toen was ik 4e van een finalisten of 12. En toen ben ik daar een beetje uitgestapt. Dat ik ook zei van, dat was zo kleinschalig en ik wil wel meer. En daarom kwam Miss Elegance dan op mijn pad. En ik zei van, alles meenemen wat ik kan.
2: Ja, voilà, dat is zo. Ik las ook in iets wat jij zelf gezegd hebt. Ik heb eraan deelgenomen, want er was geen bikini- of lingerie-defilé aan deze wedstrijd.
3: Dat klopt.
2: Loop je niet graag in bikini?
3: Ik heb 2 jaar geleden, ging je mij nooit niet zien op het strand in een bikini. Ik had daar heel veel complexen over mezelf. Ik vind ook, het is niet omdat je maatje 34 of 36 hebt, dat je ook geen complexen kan hebben. Iedereen kan dat hebben. En ik heb nu al enkele malen dit jaar bikini defilés gelopen. En ik vind dat echt wel een boost voor mezelf. Dat ik nu zeg van...
2: Dat je durft.
3: Na 2 jaar, chapeau.
2: Voilà. Ja, allez, voilà. Chapeau, inderdaad. Die verkiezingen, is dat eigenlijk een beetje een verwezenlijking van een kinderdroom van jou? Toen je kind, wat wilde je worden toen je kind was?
3: Ik wou als kind graag kapster worden, maar ik had... ik stond graag voor de camera. Mijn mama kan dat ook wel beamen. En ik heb dat mogen meedoen aan een wedstrijd aan mijn 7 jaar. En ik was dan het mooiste kind van België.
2: Amai. Ja, we ziet er nog altijd goed uit, hè. Ja. Heb je nu spijt dat je niet vroeger begonnen bent met dat modellenwerk?
3: Ja, dat wel.
2: Ja, want je doet eigenlijk al heel veel modellenwerk, hè?
3: Ja, heel veel. Ik heb nu deze week ook een hele drukke planning gehad. Binnenkort, like maandag, hadden wij een videoclipopname voor Tamara en Tom, voor hun nieuwe song. Mm-hmm. En er staat nu al op mijn modellenpagina een kleine sneak peekje ervan op. En volgende week of binnen 2 weken komt ook die videoclip online.
2: Ja, stel, je wordt ontdekt... Je hebt de kans om naar Italië te gaan, naar Parijs te gaan als model. Je zit natuurlijk thuis met die zoontje. Wat doe je dan?
3: Ik zou hem meenemen.
2: Ja, inderdaad. Je doet ook heel regelmatig iets voor het goede doel, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Vertel eens.
3: 2 jaar geleden was er een kindje dat mij nou aan het hart lag, William. Die ouders woonden in Brugge en dat pakte mij wel, want dat... Jongetje was bijna even oud of mijn zoontje. Is jammer genoeg ook overleden aan het syndroom van Mendes. Dus ik vond dat wel zeer spijtig voor die mensen. Ze hebben wel terug hun leven opgerakeld. Ik heb ook elk jaar doe ik mee aan de tocht voor dat kindje. Ik blijf me daar echt wel voor inzetten.
2: Ja, een misverkiezing, deelnemen aan een misverkiezing of aan een modellenwedstrijd, kost natuurlijk ook een beetje geld. Het vraagt heel veel inspanning. Ik weet dat je er enorm veel zelf voor doet. Daarom ook dat we jou de kans gegeven hebben om hier bij ons te zijn op Familieradio. Op vele verkiezingen kunnen de mensen stemmen. Bij jouw verkiezing is dat niet het geval, hè?
3: Nee, bij ons helpt het niet.
2: Maar de mensen kunnen jou wel steunen op een heel andere manier, want jij verkoopt snoepjes.
3: Ja, dat klopt.
2: Straks gaan we het hier meer over hebben, maar nu gaan we eerst verder luisteren naar muziek. En wij geven hier een daverend applaus aan Stefanie Delft.
3: Dank u wel.
1: Familieradio Zomert. Dit is Familieradio.

0: Bommert.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: Hallo, ik ben Sabine.
3: Ik ben Paul Bruna.
2: Onze nieuwe single heet Het is weer zomer en je hoort hem bij Familieradio.

0: Zo, beste luisteraars van Familie Radio, beste mensen op de kippen hier in Merkem. Dat was meteen ook onze laatste artiest van vandaag. Wij maken afspraak. Eerst en vooral, zondag tussen 13 en 18 uur 30 kunt u deze uitzending beluisteren op Familie Radio. En ook op woensdag tussen 15 en 20 uur 30. Volgende week vrijdag zijn wij er opnieuw in de kippen in Merkem met Familie Radio Zomert. En dan krijgen wij hier als gasten onder meer Frankie Pluim, Bandit, Marco Kimsen, Giovanno, Connie, Roosje Dries, Tamara en Tom, Luc van Meeuwen, Louisia, Sammy Baker, Dina Rodriguez en Frankie Hayes. Zo, beste mensen, kom allemaal wel thuis. Luisteraars, bedankt om zo lang te luisteren naar ons. En wij maken met jullie allemaal afspraak. Volgende week, vrijdag, 7 augustus, domein De Kippen in Merkem. Dankjewel.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, maar dat is hier een vertrouwen geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.

0: open lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus dus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: Durieux.be.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

tot slot het weer. Vanavond overal zonnig en warm. Morgen een tropische dag met mogelijk 36 graden in het binnenland en zo'n 26 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op felle onweders. Dinsdag drukkend warm met kans op buien. En vanaf woensdag zakken de temperaturen naar 25 graden.

0: ik ben Thomas Julian en je hoort me hier bij Familie Radio.
1: Hey, ik ben Mike Alonso. Ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Nick Beernaert en ik wens je het allerbeste toe.
3: De zomer.

dans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zomer.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor en

0: Nog leuker met familieradio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny Derover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer vol.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Dit is de zomer van de liefde. De mooiste tijd voor iedereen.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familieradio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familieradio.

0: komt niks, er komt.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio.
2: Bij ons ben je thuis.
1: Tot zo dadelijk.
2: Familieradio.
3: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zon.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterreinen. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
1: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
1: Hey Familieradio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familieradio.

0: Daily Radio Zomert.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.